dat de zon opkomt.

Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs engwegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

duim lieken te zinken, soppige natte grond. De wind speelde onrustig met afgebroken tek. Gezichten buigen zich diep, gegroefd door regen en tiet. En het weer liet zijn depressie op deze plek. Ganse dagen een grieze sluieren met hoes. Wind wandelt boete met baas en hond. Goed onder de dekens en lekker warm in bed. Boete niks verloren. Nee, het gezond. Rimpels van de herfst die blieven. Voor eeuwig en altijd bemind. Het zal misschien een beetje slieten. Maar aan die dingen rak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

alles ging aan dicht trekken. Wortels verloren grip en een vuilste te vroege winter. Vrouwt ze kapot. Meist is gezag, de tuutje voor zijn plek. Familie, vrienden, kennissen, heb geduld.

Aan die dingen raak ik nooit gewend. Rippels van de herfst die branden en merken wat de lucht beleeft. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

City Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67... En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen.

0: We hebben frituursnack bedacht die landelijk wordt verkocht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
2: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
4: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
2: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21.
5: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
6: Wow.
7: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
5: De Doolhof in Tegelen. Doors open, 12 uur 's middags.
7: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
8: Stiel Heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Was dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
12: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
13: Dit is L1.
14: Goedemorgen Limburg.
15: L1 Ochtendshow.
16: Met

0: hoger kan niet, hoor. Uit Noorwegen, Kurt Nielsen en She's So High. De Ellen Ochtendshow, daar luister je naar. Tot 10 uur. Met Limburgs nieuws, Limburgse verhalen. En bijdragen van luisteraars. In de vorm van een prachtig, prachtig klassiek nummer. Op deze Classical Woensdag.
1: Jazeker. En we zijn al aardig onderweg. Een paar nummers die steken er toch wel bovenuit. We hebben de Flippers met 40 jaar die Flippers. Maar Coconut Woman van Harry Belafonte, die hebben er bijvoorbeeld ook op staan. De Hacienda staat erop van Ben Verdelen natuurlijk. En Just an Illusion van Imagination. Ook een van de toppetjes op dit moment, hoor, die er bovenuit steken. Wat komt daarbij? Dat weet Dennis Thomassen.
2: Hoi Maarten, Paul.
1: Hey.
2: En de luisteraars.
0: Ha?
2: Mijn bijdrage gaat uit naar Let It Be van de Beatles.
1: Zo, dat is een lekker klassieker.
2: Fijne uitzending verder. En Radio.
1: Stefan van Dingen, goedemorgen.
0: Wacht even, jongens, wacht even. Stefan, die moest ik nog even opzoeken.
1: Oh.
0: Ja, maar daar is die.
3: Goedemorgen.
1: Hey, Stefan.
3: Maarten en Paul.
1: Hallo.
3: Deze classic woensdag.
1: Ja.
3: Ja, vandaag ben ik een dagje niet onderweg.
1: Oh.
3: Nee, want ik moet straks naar Düsseldorf weer. Nog een keer van salon. Dus kijk of ze dan nog een luxe hebben staan.
1: Ja, denk het toch wel.
3: Dus we zijn benieuwd. Voor deze classic woensdag waar ik aan het denken. Ja, gewoon het toch nog een keer proberen. Met Elvis Presley en Burning Love.
1: Oh,
3: hele fijne dag. Tot morgen en radio.
1: Ja, Stefan, veel plezier daar op die caravansalon. Ik ben er zaterdag, dus we komen elkaar er niet tegen in ieder geval.
0: Goedemorgen Maarten en Paul. Wordt geschreven door Peter Meijer. Classic Gonzig ga ik voor Dire Straits, Money for Nothing. Groetjes Peter Meijer. Ramung.
1: En dan Marley Zijlstra, die zegt: dag Paul, hoi Maarten. Voor mij ook Ginny van Falco. Een nummer waar ik als jong meisje erg van onder indruk was.
0: Ginny!
1: Een 90-jarig meisje dat ontvoerd werd door een stalker. Toch wel de angst voor meisjes in mijn leeftijdscategorie toen. Groetjes, het meertje uit Glen. Ja, dat is natuurlijk ook vrij actuele discussie. Hè?
0: Ja.
1: Op dit moment werd al femicide en zo. En Orange the World had er ook weer aan zitten komen. Dat is zeg maar eventjes een actie tegen het geweld tegen vrouwen. En dan Poolse Frank. Dindobberman, een klassieke woensdag met de groep Zboeien. Dat zijn de Rovers. En het nummer Hey Goeral, José Goeral. Ik ben een goeral. Wat weer bergbewoner betekent, uiteraard, zegt hij. Oh ja, het is opnieuw uitgebracht in 2019. Dan Ralf Kessels, oftewel de Calabas. Goedemorgen, mannen. Doet mij maar ook die Flippers met 40 jaar die Flippers. En dan hebben we hier Peter Oet het Reutje. Goedemorgen, Peter.
4: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Goedemorgen. Groeiwappies.
1: Ah, Peter.
4: Wie is Peter Oet het Reutje?
1: Ja.
4: Nou, een geweldige vakantie in Tirol, waar we lekker getoeterd hebben. En dan nog de zomervakantie genoten in Zuid-Tirol.
1: Ja.
4: Sinds van inmiddels weer bezig aan het werk. Anderhalf week weer bij de kinder. En dat bevult ook weer goed.
1: Mooi zo.
4: Ik wil vuurgloeien op deze Classic Wednesday met Emmanuel Harris en Making Believe. Groetjes, Sean Uitzending. En radio.
1: Radio, Peter. En die zetten er graag bij natuurlijk. Hè? Die heb ik nog niet zo vaak voorbij horen komen, hoor.
0: Klopt.
1: En dan Marco Benda, die zegt: ik blijf het toch proberen met Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
0: Ook een lekker nummer.
1: En dan zeggen we eventjes: hey! Hey!
0: Hey!
5: Hey! Goedemorgen, Maarten en Paul.
1: Hey, Fossi.
5: En alle gloeiwappies natuurlijk. Nou, voor deze Classic Woensdag kon ik het proberen met Samantha Fox met Touch Me.
1: Ja, ja.
5: Goed, maak er alweer schoenen. Werkelijk van. Fijne uitzending nog. En radio.
1: Ja, dat is toch het eerste streepje, hoor, voor Samantha Fox.
0: Ja.
1: Maar ja, mocht hij dan vandaag niet worden, morgen kan die ook, hè.
0: Ja, want wat hebben we morgen ook alweer voor een thema?
1: Dance donderdag.
0: Dance donderdag, daar past dit ook perfect
1: absoluut
0: bij.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: dat was Fossi van Opperruiver. Je kunt nog eventjes doorgaan met het doorgeven van je klassiekertjes op deze Classic Woensdag voor de volgende uur. Kan nog een minuutje of 10.
0: Oké. Okay.

0: Orange Pollux, Zoet Venlo en een bietje is genoeg. Nou, ik ken dat, ik kan er nog van krijgen, toch?
1: Nee, zeker niet hoor, want we gaan lekker door met de voorkleur. Het is vandaag Classic Goldsdag en we hebben al behoorlijk wat nummertjes op de lijst staan. Bijvoorbeeld 40 jaar in die Flippers, maar ook de Agenda van Ben Verdelle, Imagination met Justin Illusion. Zomaar even een greep uit wat er binnen is gekomen. En Nicole Poels, die wil er graag wat aan toevoegen. Hi Nicole.
2: Dag. Goedemorgen, ik ben Nicole.
1: Hi.
2: Oh, dat is leuk, de Hacienda van de Vrijbuiters. Superleuk pleitje.
1: Ja.
2: Zet mij stil ook maar erbij.
1: Dommig.
2: Dankjewel, fijne uitzending. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Heet al verschillende streepjes nu, hè?
1: Ja, zeker, zeker. En dan heb ik hier Rick, die komt weer met 40 jaar aan die Flippers. Roland de Buxemeister zegt, goedemorgen Maarten en Paul, ik ga voor Carbon.
0: Ah.
1: Leves Milantia, dat is een van jouw klassieke natuurlijk, hè?
0: Ja, zeker.
1: En Margriet, die zegt ook, jongens, Ben Verdelle van de Hacienda, wat anders. En dan Robert Loek, die zegt, goedemorgen, vandaag even de mogelijkheid. Dan ga ik voor Jenseits van Eden. Ja, die staat ook al op de lijst. Zetten we een tweede streepje bij natuurlijk. En Jess Green met Nice and Slow werd ook al genoemd. Sjaak van Nier komt daar ook mee.
0: Oh,
1: en,
0: zo, heb je die gezien van Wie Laurens?
1: Wie Laurens, ja zeker. Die komt met het Sir Douglas Quintet. En Mendocino, dat is pas echt een klassiekje natuurlijk.
0: In de jaren 70, die werd grijs gedraaid op de radio.
1: Ja, ja, zeker. En wat ook grijs gedraaid werd, en daar komt Team Suiker ook mee. Dat is de Agenda natuurlijk van Ben Verdelle. En dan is hier John Eijper. Goedemorgen, John.
3: Goedemorgen, jongens.
1: Hallo.
3: Ik ga dan nog eens even herhalen. Dan ga ik ook mee met de meerderheid met de Flippers en 40 jaar de Flippers. Groetjes. Hoi.
1: Hoi, goedemorgen. En die zetten we erbij, hoor. En dan heb ik hier Chris Andrews.
0: Oh.
1: I'm your yesterday man of to whom it concerns. Daar komt Leon Weijers mee. En dan hebben we het zo'n beetje wel gehad.
0: Ja, ik denk het wel. We moeten eens even gaan inventariseren, optellen, aftrekken.
1: Ja.
0: En dan komt het helemaal goed.
1: Denk het ook wel.
0: Straks de voorgloeier hier bij L1 op de radio.

0: Inner City, bij Ellen op de radio en Big Fun. Maarten is druk bezig geweest.
1: Ja, zeker.
0: Heeft alles te maken met de voorgloeier van vandaag. Die natuurlijk staat in het teken van Classic Wednesday.
1: Ja, en er waren er een paar bij die er bovenuit staken. Onder andere 40 jaar die Flippers natuurlijk, hè, ja, die wordt vaker genoemd. En Justin LaRouche van Imagination, die kwamen we natuurlijk ook veel tegen. Wat opvallend was Ping Ping van Suco Suco. Die kwam ook nog eventjes voorbij. En Coconut Woman van Harry Belafonte. Die kwam ook vaak voorbij. Maar ja, goed, die zijn het allemaal niet geworden. Maar wat dan wel?
0: Ja? Ja,
1: dat kan ik je nu vermelden. Een lekker klassiekertje. Limburgs ook nog. Hier is hij dan. De Agenda

0: koffie en ik, we zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
1: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
0: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Bijna 8:05, het LA Nieuws met Maarten Boddemeijers.
11: Schrijfster Connie Palme heeft na 11 jaar een nieuwe roman uitgebracht. In Johnny Walker schrijft de 70-jarige auteur uit Sint-Odiliënberg over de bijna 40 jaar durende relatie met alcohol. De whisky Johnny Walker speelt daarin een centrale rol als geliefde en als vijand. Palme werkte lange tijd aan het boek en noemde het schrijfproces eerder bijzonder moeizaam. De grootschalige woningbouw in Maastricht en Weert brengt flinke uitdagingen met zich mee. Beide steden werden gisteren door het Rijk aangewezen voor grootschalige woningbouw. Rond de spoorzones daar moeten voor 2035 in totaal 13.000 woningen komen. Uitdagingen zijn onder meer het volle stroomnet. Al valt dat in Weert volgens wethouder Thomas van Gemert nu nog mee.
12: Tot nu toe zien we dat nog best goed gaat. Dat is ook een van de redenen waarom het Rijk juist naar Weert heeft gekeken. Om die te selecteren als grootschalige woningbouwlocatie. Hier kan het ook gewoon. Hier kunnen we die woningen bouwen. Maar netcongestie wordt zeker de komende jaren iets om rekening mee te houden.
11: Bij de Maastricht is het juist vervuilde grond die de woningbouw parten speelt. Het Rijk zegt de steden te gaan helpen bij problemen rond onder meer stikstof en vergunningen. De 13.000 woningen moeten dus voor 2035 in beide steden verrijzen. Chefkok Joey Jai Bol uit Geleen heeft een nieuwe kroket bedacht, de Balino. De snack combineert rijst en rendang met de traditionele Nederlandse kroket en heeft een opvallend geel-groen korstje. Na verschillende tests is de Balino goedgekeurd door snackbarhouders. En sinds deze week ligt de Limburgse creatie bij snackbars van Snackpoint in heel Nederland. En kinderboekenschrijver Jacques Vriends uit Gronsveld is onderscheiden met een platina boek voor zijn boek Achtergroepers huilen niet. Van het kinderboek uit 1999 zijn inmiddels 150.000 exemplaren verkocht. Vriends baseerde het verhaal op een leerling die overleed aan leukemie uit de tijd dat hij zelf leraar was. Schrijver krijgt daarnaast 2 gouden boeken voor andere titels. Het weer in Limburg blijft vrijwel overal droog met de afwisseling van wolken en zon. Bij matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 22 graden vandaag.
10: Dankjewel, Maarten.

0: De LA Ochtendshow met de Jonas Brothers. I'm a sucker for you. Sucker, inderdaad. Zo heette het nummer. Tijd voor het mediaoverzicht nu. Justitieminister Van Weel zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaker liquidaties.
1: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren van de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten. Maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten.
0: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond. 34 mensen zijn opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt.
2: Ja, en de inwoners daar mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten. Politie heeft dus de oproep om binnen te blijven weer ingetrokken. Die oproep kwam er omdat ze niet wisten of er nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van die schietpartij. Deze mensen waren gisteravond toch op straat, want ze moesten boodschappen doen.
3: Ja, klopt. Ja, we moesten toch eten.
4: Nee, wilt een keer iets.
5: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
4: Moet ik dan 2 weken lang binnen blijven en hoop dat ze een keer weggaan?
6: Ik ben niet zo bang aangelegd wat dat betreft. Ja, wat willen ze doen? Die zijn natuurlijk allemaal al gevlucht. En de politie had de weg goed afgezet, dus ik ben eigenlijk nergens bang voor.
0: Ongelooflijk, hè, tegen zo'n besluit in te gaan. Niet te geloven.
2: Ja, het is toch gebeurd.
0: Ja. Ook onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. Ook burgemeester Cijbers niet.
7: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Het besluit is over de komst van de opvang nog niet gevallen.
2: En dan even een muziekblokje, want drummer Alex van Halen van de rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Dus door bij de Gelderlander.
8: But Nijmegen has also written a remarkable chapter in the history of rock music. If the one hat, the miss, and the miss.
2: Ja, nog voordat Bruls was uitgesproken klonk er al een luid applaus dus. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. En de band stopte toen medeoprichter Eddie Van Halen in 2020 overleed.
0: De Eternal Sunshine Tour van Ariana Grande zit erop en dat betekent dat de zangeres zich nu terugtrekt uit het politieke leven. Uit het publieke leven, moet ik zeggen. Gisteren was haar laatste show in Londen en de zangeres had het daar zichtbaar moeilijk, schrijft de BBC. Vooral het liedje One Last Time, dat extra betekenis kreeg als anthem voor de overlevenden van de terreuraanslag in Manchester in 2017. Ja, die hakte erin.
9: Ja.

0: De zangeres wil na deze show niet meer in de schijnwerper staan, omdat ze de laatste jaren veel kritiek kreeg op haar uiterlijk.
1: Nou, wat staat er vandaag op deze 2 september nog meer op het programma? Nou, de coronaverhoren gaan verder met voormalig vicepremier Kasia Ollongren en oud-justitieminister Fred Grapperhaus. En voor Nederlandse voetbalclubs sluit de transfermarkt om 11:45 vanavond. En dat is een dag later dan in de 5 grootste Europese clubcompetities. En onze koning Willem-Alexander die gaat naar Eindhoven toe, want daar opent hij het vernieuwde museumpark Vonk.

11 minuten over 7:30. De Ellie in Ochtendshow. Met nieuws en verhalen uit Limburg. En muziek natuurlijk. Heel veel muziek. Dit Kumpoet Venlo. De groep heet Zoemer. En het nummer Diek en Degelijk.

0: Op weg in de ochtend van L.N. Martin, Garrix en Carolina Liar en Smile. Vrouw te maken met een, wat we zeggen, een zacht zinneke wat langzaam door de wolken scheent.
1: Ja.
0: Dus dat heet nog het in petto vandaag.
1: Nou ja, goed, het is eigenlijk een bijzondere dag. Ik zat net naar buiten te kijken en ik zie het zonnetje toch al wel doorkomen. En dat zien we ook aan de diverse dingen die we binnenkrijgen. We krijgen onder andere foto's binnen, bijvoorbeeld van Truus. En Truus die zegt van jongens, kijk eens even wat een prachtige wolken we zien. Die zien we waarschijnlijk niet op al die weervideo's die we nu krijgen. Maar een foto kan dat mooi eventjes laten zien. Dus ja, ik weet niet of dat een speciale naam heeft. Maar daar komt denk ik Helmoet Weijsen wel eventjes op terug. Want die weet alles van die wolken. En die staat natuurlijk op het dak van Maastricht-Hagen Airport.
2: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Late Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vanavond Zuidoosten, start het half tot zwaar wolk weer. We zien een prachtig patroon in die bewolking verschijnen. Ja. Met lichte grijs, donkergrijs, maar ook dreigende bewolking daartussenin. Als we langzaam vanuit Zuidoosten richting het oosten gaan, zien we iets meer kleurnuance schijnen met die goudgele hoed daartussenin. Iets verderop in het oosten zou eigenlijk de opkomende zon moeten verschijnen. Heeft momenteel niet de kracht om erheen te prikken. Vandaag is de reis om 6:51 begonnen en eindigt vanavond om 20:20 de echte reis weer. Iedere dag weer iets minder, onder de 13:30 momenteel. Als we langs het doorschieten naar het noorden, ook daar dat prachtig patroon in de wolking goed waarneembaar. De windrichting is zuidwest. Er staat een zwakke wind met windvlagen van geen betekenis. Temperatuur 13 graden. Iets kouder dan gisteren, maar doordat er bijna geen windvlagen zijn, is het best goed te vertoeven buiten. Het is droog momenteel. Beloof vandaag droog te blijven. Dus ik wens jullie een fijne uitzending en fijne dag toe. Ga deal, hoor.
1: Ja, prachtig ziet dat eruit. Dat wolkendek daarboven was schrift aangenomen.
0: Nebula heet dat volgens mij, die wolkensoort.
1: Oké, okay, ja. Prachtig. En wat betekent dat voor als je naar weer kijkt?
0: Ik ben geen Thijs Seelen, dus hou slag om de arm. Maar ik meende dat dit wel gunstig is voor het weer. Dan blijft het regelmatig gelijkmatig.
1: Oh ja, dus stabiel weer. Zeg.
0: Ja, precies.
1: Ja, okay. Ik ben benieuwd of het ook zo is in de Grashoek bij André van Maris.
3: Goedemorgen, Maarten en Paul. Op deze woensdagmorgen morgen van de Grashoek de weerwaarneming.
0: Goedemorgen.
3: Er is veel bewolking vanmorgen.
1: Ja.
3: Er is wel praktisch geen wind. Het is terug. Niet koud, zeker niet. Het is fijn om boet te zien nu.
1: Mm-hmm.
3: Het zal vandaag een mix weer van bewolking en zon. Maar over het algemeen wel een droge dag. Dus pet, paraplu en dergelijke kunnen toeslieven. En temperaturen die in de loop van de dag oplopen naar zo'n 22 graden ongeveer. Nou, dat is wat we moeten doen vandaag op deze woensdag. Ik wens u een fijne dag in de studio en radio.
1: Radio, ja.
0: Denk wel bij hem aan de lippen, hè?
1: Ja, de prachtige wolkendek zag ik daar overigens niet in de Grashoek. Hij zei ook, het is bewolkt, het is een beetje grijzig. Maar ja, goed, het zonnetje komt daar denk ik een beetje door zo meteen.
0: Hier in Maastricht is het zonnetje duidelijk al merkbaar.
1: Ja, nu is het al is weer eventjes weg, maar het komt zo meteen weer. Het is een afwisseling van wolken en zon vandaag. In Stijl, bij Peter Meijer, is dat ook het geval, zie ik.
4: Goedemorgen, Maarten en Paul en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl. Ja, het is vanochtend een windstille ochtend, graadje of 15. Ja, er zitten wat blauwe vlekjes in de lucht, er zitten wat wolkjes. Maar de zon zal ons vandaag zeker niet in de steek laten. Met een graadje of 21, 22 graden is best een leuke dag. Hier kun je best van genieten. Het blijft als goed is droog, dus dat is ook wel leuk. Natuur verwacht natuurlijk altijd om regen. Maar goed, een droge dag is ook wel eens even leuk. Ik wil zeggen, de groetjes. En tot morgen.
1: Tot morgen. Ja, prachtig om te zien daar ook weer in Stijl. Hè. Het prachtig kloosterdorp hoor. Ik ben er een paar weken geleden geweest. Met alles wat daar te zien is, een aanradertje vind ik. En Peter Meijer, die is er eens in de zoveel tijd.
0: Ja. En maakt prachtige foto's. Weerwaarnemingen zijn altijd natuurlijk welkom op de LN-app. Dankjewel voor de bijdrage.
5: Dit is L1.
6: L1.
0: Ja, L1 Radio in de ochtend. Een feestje om naar te luisteren, toch? En wat een gezellige muziek komt er langs. Deze dat kan ik heerlijk op met gewoon. En Geert dat natuurlijk ook. De Mavericks and Dance the Night Away.

De Mavericks met het prachtige Dance the Night Away hier op L1 Radio. Tja, tja, tja, tja. Ja, voor de dansliefhebbers onder ons. Ik heb trouwens even gekeken op de wegen. Tot nu toe rijdt het redelijk rustig door. Maar valt jou iets op? Laat het even aan ons weten. Hè? Stuur het door op de L1-app. File, flitser, mag allemaal. Kunnen wij het weer doorgeven aan onze luisteraars. Zometeen de hoofdpunten uit het

0: Luister L1 Radio. Met de jokes. En doe mee met acties.
1: L1.
0: Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen
0: vooral via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen een

0: Stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
2: Lulu.
3: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
0: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De bouw van 13.000 woningen in Maastricht en Weert vraagt om meer dan alleen ruimte voor huizen. Schrijfster Connie Palme brengt na 11 jaar weer een nieuw boek uit. En een Geleense chef-kok heeft een nieuwe frituursnack bedacht die landelijk wordt verkocht.
10: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
12: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
11: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
13: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
11: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon.
14: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
15: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
16: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.

0: meer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
2: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
1: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.

0: Amy Winehouse. LA met de ochtendshow. Met erin Limburgs nieuws en Limburgse verhalen. Het Limburgs nieuws, Maarten.
1: Ja, want we hadden het gisteren al eventjes over. Weert krijgt er de komende jaren duizenden woningen bij. Het Rijk heeft de stad samen met Maastricht natuurlijk aangewezen als een van de vijf plekken in Nederland voor grootschalige woningbouw. Vooral rond het spoor moet flink worden gebouwd.
0: Dat heeft ook te maken met de groeiende druk vanuit Eindhoven. Maar Weert wil, volgens wethouder Thomas van Gemert, nadrukkelijk geen buitenwijk van Eindhoven worden.
2: Weert is een echte centrumstad met mooie voorzieningen, goede werkgelegenheid, en dat willen we ook graag zo houden. Zorgen dat Weert niet zomaar een forense stad inderdaad wordt, niet zomaar een buitenwijk van Eindhoven, maar echt een zelfbewuste centrumstad in Midden-Limburg, waar het ook gewoon fijn wonen, werken en recreëren is.
3: Ja. En wat denkt u dan zelf aan qua economische activiteit om die voorzieningen op peil te houden?
2: Ja, wij zijn heel trots in Weert op onze MKB'ers, onze maakindustrie. Heel vaak wel met een link naar die Brainport-regio. En dat willen we ook verder versterken. Dus zorgen dat hier nog meer kennisinstellingen komen, ondernemers, om te zorgen dat we hier ook die werkgelegenheid op peil houden.
3: Ja.
2: En je ziet natuurlijk dat Weert hele mooie verbindingen heeft. Inderdaad, zoals je al zegt, richting Venlo bijvoorbeeld. Bedrijven die meer in de agro-foodsector zitten. Maar bijvoorbeeld ook Gemmelot. We hebben hier bijvoorbeeld een bedrijf in Weert die zonnepanelen maken. Die een patent hebben op moderne, duurzame zonnepanelen. En we samenwerken met enerzijds Gemmelot en aan de andere kant Eindhoven, de TU. Dus wij zitten heel mooi daartussenin als Weert. En ik denk dat dat heel veel economische kansen ook de komende jaren heeft voor Weert.
3: Ja. Om hoeveel woningen gaat het en waar komen ze?
2: Ja, we hebben als Weert afgesproken dat we zo'n 4.500 woningen gaan bouwen de komende jaren. Het grootste gedeelte daarvan in de spoorzone. Dus dat is allemaal rondom het station, rondom het spoor. Dus met name inbreidingslocaties in Weert.
3: Ja. En waar richt u zich dan op? Op welke demografische groep qua woningbouw?
2: Ja, we willen natuurlijk bouwen naar echt de behoefte die er is in Weert op dit moment. Je ziet bijvoorbeeld heel veel senioren in Weert die een woning hebben, vaak die veel te groot is, en die zouden best graag naar een appartement willen. Nou, dat is echt een doelgroep. Als we die kunnen verleiden om bijvoorbeeld naar een mooi appartement met een groot balkon in het groen, rondom het spoor, dicht bij de voorzieningen. En dan kunnen we ook weer heel veel woningen weer vrijspelen. Bijvoorbeeld weer voor jonge gezinnen of voor starters. Dus we proberen met name in te spelen op de behoeften, de lokale behoeften, en waar op dit moment in de Weert woningmarkt heel veel tekorten zijn.
3: Ja. Ziet u nog potentiële complicaties, drempels bij de congestie op het stroomnet? Het feit dat zoveel aansluitingen niet mogelijk zijn, dat het stroomnet vol zit.
2: En netcongestie is op dit moment echt wel een hoofdpijndossier overal in Nederland. Proberen daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Dus ook zo vroeg mogelijk te zorgen dat projecten ook een aanvraag doen. Zodat er op tijd aan de voorkant rekening kan worden gehouden met tijdig een stroomaansluiting, dat je ook slim omgaat met energie op al die locaties. Tot nu toe zien we dat dat nog best goed gaat. Dat is ook een van de redenen waarom het Rijk juist naar Weert heeft gekeken om die te selecteren als grootschalige woningbouwlocatie. Hier kan het ook gewoon, hier kunnen we die woningen bouwen. Maar netcongestie wordt zeker de komende jaren iets om rekening mee te houden.
3: Ja. Groter probleem dan stikstof.
2: Ik denk op dit moment, als je echt kijkt naar waar nu de actuele knelpunten liggen, dan is netcongestie een groter probleem inderdaad dan stikstof aan het worden.
0: Verslaggever Maurice De Heus sprak met wethouder Thomas van Gemert van de gemeente Weert.
4: De L1 Ochtendshow.
5: Met Paul Verstegen.

0: Gunboet, Rocco, Noah, Milo, maak prachtige nummers. Ohne zu fragen. De L1 ochtendshow met het belangrijkste nieuws en verhalen uit Limburg. Justitieminister Van Weel zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaker liquidaties.
1: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren van de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten. Maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten.
0: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakten twee agenten gewond. 34 mensen zijn opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt.
2: Ja, de inwoners van die plaats mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten. Politie heeft de oproep om binnen te blijven weer ingetrokken. De oproep kwam er omdat ze niet wisten of er nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van die schietpartij. Deze mensen waren gisteravond toch op straat, want ze moesten boodschappen doen.
3: Ja, klopt. Ja, we moeten toch eten.
4: Nee, wil een keer iets.
5: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
4: Moet ik dan 2 weken lang binnen blijven en hopen dat ze een keer weggaan?
6: Ik ben niet zo bang aangelegd wat dat betreft. Ja, wat willen ze doen? Die zijn natuurlijk allemaal al gevlucht. En de politie had de weg goed afgezet, dus ik ben eigenlijk nergens bang voor.
0: Nou, ongelooflijk. Ook onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. Ook burgemeester Sijbers niet.
7: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Een besluit is over de komst van de opvang nog niet gevallen.
2: Drummer Alex van Halen van de rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls. En dat kreeg hij vanwege zijn muzikale carrière. En dat was te horen bij de Gelderlander.
8: The 99 has also written a remarkable chapter in the history of rock music. If the one had to miss, had to miss.
2: Ja, dat was burgemeester Bruls. Nog voordat hij uitgesproken was, klonk er al een luid applaus. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. De broers groeiden op in Nijmegen en toen Alex 9 was, verhuisde hij het gezin helemaal naar Amerika. De band stopte toen de medeoprichter Eddie Van Halen in 2020 overleed.
0: Nog meer muziek in het mediaoverzicht. De Eternal Sunshine Tour van Ariana Grande zit erop. En dat betekent dat de zangeres zich nu terugtrekt uit het publieke leven. Gisteren was haar laatste show in Londen en de zangeres had het er zichtbaar moeilijk mee, schrijft de BBC. Vooral het liedje One Last Time, dat extra betekenis kreeg als anthem voor de overlevenden van de terreuraanslag in Manchester in 2017, hakte erin.
9: So

0: De zangeres wil na deze show niet meer in de schijnwerper staan, omdat de laatste jaren veel kritiek heeft gekregen op haar uiterlijk.
1: Nou, we zullen zien of dat ook echt gaat gebeuren allemaal. En verder vandaag, op deze 2 september, staat er op het programma dat de coronavoren verder gaan. En dat is vandaag met voormalig Friese premier Kasia Ollongren en oud-justitie-minister Fred Grapperhaus. Voor de Nederlandse voetbalclub sluit de transfermarkt om 11:55 vanavond. 1 dag later is dat dan in de 5 grootste Europese clubcompetities. En onze koning Willem-Alexander die opent in Eindhoven het vernieuwde museumpark Vonk.
0: Tot zover het mediaoverzicht.

0: 5 september. The Blues Festival is back in town.
1: Wow.
2: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
0: De Doolhof in Tegelen. Doors open, 12 uur 's middags.
2: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
3: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
4: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
3: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.

0: Studio in Tudderen.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: Het is 8:30, het LN Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
14: De grootschalige woningbouw in Maastricht en Weert brengt flinke uitdagingen met zich mee. Beide steden werden gisteren door het Rijk aangewezen voor grootschalige woningbouw. Rond de spoorzones daar moeten voor 2035 in totaal 13.000 woningen komen. Uitdagingen zijn onder meer het volle stroomnet. Al valt het in Weert volgens de wethouder Thomas van Gemert nu nog mee.
15: Tot nu toe zien we dat nog best goed gaat. Dat is ook een van de redenen waarom het Rijk juist naar Weert heeft gekeken. Om die te selecteren als grootschalige woningbouwlocatie. Hier kan het ook gewoon. Hier kunnen we die woningen bouwen. Maar netcongestie wordt zeker de komende jaren iets om rekening mee te houden.
14: In Maastricht is het juist vervuilde grond die de woningbouw parten speelt. Het Rijk zegt de steden te gaan helpen bij problemen rond onder meer stikstof en vergunningen. De Limburgse schrijfster Connie Palme heeft na 11 jaar een nieuwe roman uitgebracht. In Johnny Walker schrijft de 70-jarige auteur uit Sint-Odiliënberg over de bijna 40 jaar durende relatie met alcohol. De whisky Johnny Walker speelt daarin een centrale rol als geliefde, maar ook als vijand. Palme werkte lange tijd aan het boek en noemde het schrijfproces eerder bijzonder moeizaam. Chefkok Joey J. Bol uit Geleen heeft een nieuwe kroket bedacht, de Balino. De snack combineert rijst en rendang met de traditionele Nederlandse kroket en heeft een opvallend geel-groen jasje. Na verschillende tests is de Balino goedgekeurd door snackbarhouders en sinds deze week ligt de Limburgse creatie bij snackbars in heel Nederland. Kinderboekenschrijver Jacques Vriends uit Gronsveld is onderscheiden met een platina boek voor zijn boek Achtergroepers huilen niet. Van het kinderboek uit 1999 zijn inmiddels 150.000 exemplaren verkocht. Vriends baseerde het verhaal op een leerling die overleed aan leukemie uit de tijd dat hij zelf leraar was. De schrijver kreeg daarnaast 2 gouden boeken voor andere titels. Het weer in Limburg blijft vrijwel overal droog, met een afwisseling van wolken en zon. Bij matige zuid-zuidwestenwind wordt het maximaal 22 graden.
13: Dankjewel, Maarten.

0: Topic samen met Becky G en Sorry Patty. Ja, dit muziekje vind ik ook wel passen bij dit verhaal. Vroeger werd dat in een radioquizje gebruikt, raad waar die staat. Maar wij gaan inderdaad even op zoek. We gaan op zoek.
1: Ja.
0: Hè? Ja, dat is eigenlijk het thema van dit verhaal.
1: Niet dat we MS Tate, maar wel Monique Oet-Vlaardingen.
0: Jazeker.
1: Zij is zo gek op haar stad dat ze daadwerkelijk er alles van verzamelt. Het begon ze ooit met een paar aanzichtkaarten. Inmiddels is het een appartement vol.
2: Nou, ook een tekening en luchtfoto's. Ik heb zelfs ook kerstballen die ooit is gemaakt zijn door een kunstenaar. Foto's, boekjes, trommeltjes. Ik heb ook puzzels. Zelfs een asbak met, van de Vlaardingen heb ik ook in mijn bezit. Ik heb ook handdoeken, lakens ook van Vlaardingen.
0: Ik vind het zo leuk om dat Vlaardings weer eens te horen, jongens.
1: Bijzonder, hè? Maar heb je het in hoes van die woonplaats of niet?
0: Nou, niet echt. Misschien een buskei en darmen.
1: Ik heb wel geen dingen van Rummen.
0: Ja, van Rummen?
1: Ik draag het wel goed.
0: Ja, weet je wel, ik dacht dat is de bedoelde de geboorteplek. Maar dat...
1: Nee, die woonplaats.
0: De woonplaats. Ja, maar vooral Beuker toch?
1: Toch Beuk, ja?
0: Ja.
1: Ik heb dingetjes aan de moer van Rummen. Ja. Dat weet ik allemaal wel. Maar ik niet.
0: Nee. Heb ik gewoon niet zoveel mee, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Vreugde Beurs hing de wc vol met tegeltjes van Maastricht. Die kant wel ik niet op gewoon.
1: Maar de bus ook niet van, toch?
0: Nee, dat waren mijn ouders. Maar ja, de kind is mijn streefteneren. Als die in de vreemde zitten, dan is er van alles nuttig om te herinneren aan de plek waar ze vandaan komen. En zodoende hing Beers de wc vol met tegenzoet mijn streef.
1: Wat doe je niet meer?
0: Nee, niet meer.
1: Maar ik ben benieuwd of er mensen zien die dat wel hebben.
0: Ja, ik denk dat er toch wel heel veel leus zien die... Nou ja, als je bijvoorbeeld in de oostelijke Mijnstreek, Parkstad, zeg maar, op bezoek is ergens. 9 van de 10 gevallen kunnen ze zeker bij de oudere generatie nog altijd tegen een attribuut uit de mijnen. Hè?
1: Ja, maar ik denk Venlo-neren toch ook. Die hebben toch ook gehad van Venlo in de hoes.
0: Ja, maar wat? Ja. Ik ben wel heel benieuwd.
1: Laat ons maar weten via de WhatsApp.
0: Goed idee, schik het maar door.

gezien voor dus zieren in geïnteresseerd. Of Stieg, Toes, ergens op de dressoir, on de moer. Een attribuut hebt wat huurt bij de stad Oesterwoens. Laat het weten via de LN-app.

0: Meghan Trainor en All About That Bass. En we zijn blij verrast met reacties die nu al binnenkomen op die kleine oproep die we daar straks geplaatst hebben. Gewoon een simpel vraagje naar aanleiding van een dame uit Vlaardingen die haar hele huis heeft volstaan met allerlei mooie snuisterijen die te maken heeft met de geboorteplaats. Of in dit geval Vlaardingen.
1: Vlaardingen, inderdaad.
0: Ja, maar waarom niet in Limburg?
1: Ja, in Limburg. Jij begon er zelf al over. Ja. Natuurlijk in de mijnstreek. Ja. Er zijn heel veel mensen die dingen uit de mine verzamelen.
0: Ja.
1: En wie schetst onze verbazing? Dat is Andy Huveneers. Andy Huveneers zegt: groet uit de mijnstad Brunsum, der lampist. Ik doe reparatie en restauratie van mijnlampen.
0: Nou, dat zien we niet zo. Dan weten we dat al meteen.
1: Ik zie daar heel veel mijnlampen staan. Ik weet niet hoeveel dat er zijn, Paul.
0: Het is een goede collectie en er zitten ook mijn helmen bij. Dat vind ik wel heel zeker. Erg. En die bekende apparaten die ze moesten metnemen. Verlocht te krijgen.
1: Ik denk dat Andy ook wel gaat bijgedragen aan het Mijn Museum. Denk ze net?
0: Ik hoop het. Nou hebben ze bij het Mijn Museum ook een enorme collectie. Ja. Van allemaal mijnlampen. In hullen en vullen. Maar dit is wel een chique collectie, Andy.
1: Andy is helemaal fan van de mijnen, dus mijnlampen. En dan heb ik ook nog Journey binnengekregen. Die zegt: we wonen in Stevensweert, midden Limburg. Maar ik en mijn zoontje, geboren in Venlo. Dus hangt zijn ganse kamer vol met VVV Venlo. De liefde blijft toch voor Venlo. En dat zien we ook op de foto. Allerlei foto's van het zoontje met VVV'ers. Ja. En ik zie het logo van VVV Venlo er ook bij. Dus dat is toch de liefde voor Venlo. En dat zijn gewoon Venloneren, doen dat ook. Hè?
0: Ik kan me dus voorstellen dat in Kerkrade ook zo gek is bij de Roda-fans bijvoorbeeld.
1: Ja, natuurlijk. De liefde voor voetbal gaat heel ver.
0: En dan hing een shirt hangt bijvoorbeeld op. Of de foto van het oude stadion.
1: Ja, het geit er natuurlijk wel om. Verzamel zich ook dingen van die eigen woonplaats of die geboorteplaats. Heb ze de kamer vol met stonden of niet?
0: Heb ze een klein museumpje ervan gemaakt?
1: Ja.
0: Dat wel even heel geren weten. Laat het dus weten via de LN-app. En doe zus weer Andy inderdaad. We zien heel benieuwd. Foticus, alles is welkom. LN, de ochtendshow. Nou jongens, we gaan nog even door tot een uur of 10. Met Verhalen en Neut-Zuid-Limburg. Want daar zien we heel benieuwd naar. Daar hebben we van leefde voor. En muziek natuurlijk. Van The Real Thing.

0: You to me are everything van The Real Thing. Ja, dat moet ik wel even zeggen, want gisteren hadden we het nog over Cumshot, weet je nog, Maarten?
1: Ja.
0: Nou, daar heb ik wel reacties op gekregen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, ja, ja. Ze was er niet blij mee.
1: Nee, dat dacht ik al, hè. Ik zeg al, voorzichtig zijn met wat je zegt, hè, over je vrouw. Ja, zeker weten. Altijd in ere houden, want ja. Ja, dat is toch de duivel de kracht.
0: Nou, ik heb het weer rechtgetrokken, hopelijk met dit nummer.
1: Ah, goed zo. We gaan het hebben over snacks, want die zijn ook altijd geliefd bij iedereen. De frikandel, de kroket en de Mexicanen bijvoorbeeld, hè.
0: Ja.
1: Maar ze krijgen er een Limburgse concurrent bij. Ach,
0: ja?
1: Ja, J-boy, Joey J. Bol uit Geleen, die bedacht namelijk de Balino.
0: Balino?
1: Ja, dat is een kroket gevuld met rijst en rendang met een opvallend geel jasje. Er is behoorlijk wat getest, hoor. En die creatie die ligt nou sinds deze week in snackbars door het hele land.
2: Dat is hem, de Balino, de snack die ik ontworpen heb. En die ligt straks bij de snackbars tussen de frikandellen en kroketten. Ik vond het leuk om een combinatie te maken, dus iets echt Aziatisch en iets echt Nederlands. Ik heb ook extra gekozen voor een nieuwe naam die nog niet bestaat. En dan is het ook nog een uniek, ja, rijst met rendang. Dat bestaat ook nog niet in de frituurwereld.
3: Gemiddeld krijg je van een 6 tot 10 ideeën per jaar aangereikt. En daar blijven er 2, 3 misschien van over. Praat ze over een echte topper, dan praat ze over 1 op 2 jaar. En vervolgens gaan we met dat idee gaan we dus naar de commissieleden toe.
2: En die zijn toen helemaal gaan uitwerken. En denk nu al een jaar, zit er al een jaar sowieso tussen. Dus er gaat wel wat tijd overheen.
3: Het moet ook natuurlijk het hufterproef zijn. Ja, dus het mag niet kapot bakken. Het moet in de vitrine netjes blijven. Het moet niet uitdrukken. Het moet gewoon klaar zijn.
4: De paneerschakering ziet er mooi uit. Een tikje groen wat in de kogel moet zitten, is er.
2: Wat ik spannender vond is, gaan ze het ook echt zo krijgen zoals wij hem hier ook maken? Maar daar hebben ze wel echt gedaan. Ja. Ik denk dat de eerste dag dat hij straks in de snackbar ligt, dat ik zelf ook even erin ga bestellen. Straks ook in Groningen.
3: En van Den Haag tot in Enschede.
2: Overal ligt het, dus het is wel echt heel vet.
5: En als je dan iets maakt over eten, is natuurlijk het allerbelangrijkste de taste test. De Balino ziet er goed uit en hij smaakt lekker.
0: Kijk, belangrijke conclusie. Esther aan Huurster, wie die luidt er met bezig zien, hebben we het echt gekeken naar smaak, structuur. Het is een ganse wetenschap. Joey J. Bol met een nieuwe snack. Bedacht in Geleen. De Balino.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar. Het
2: kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd
1: regelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase

0: voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

echte kameraad aan mij. Is het een probleem? Geef mij heen. Maak toen niet zorgen, jongen. Ik maak ze op nee. De kind zal op mij rekenen. Til maar wie stree, want doe eens een moord aan mij. Aan een echte kameraad.

achter mij gaan, jong. Ik zal dich leiden, want doe is een moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. En natuurlijk zijn er mensen die slimmer zien dan zich.

Ik zal altijd voor die klaar staan. Bij alles wat ik doe, denk ik alleen maar aan dich. One, two is een amour aan mij. En een echte kameraad aan mij. Ondenkbaar dat ik ooit kwaad zou kunnen weren op dich. Bist du geil?

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal. Materiaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport.

Would you dance?

Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Nick Kortenoeven.
4: Enrique Iglesias. Pitbull. Ja, nou het is meer.
5: We gonna set it all tonight. Yes, sir. Set the club on fire. Yes, sir.
4: Enrique. Halle en hem live. Girl, please
3: excuse me. Lunch Live. Vandaag met Nick Kortenoeven.
4: Enrique Iglesias. Pitbull.

Een hele goede middag. Je lunch mag op tafel, de koffie mag worden bijgeschonken en de radio mag een tikje harder. Het is tijd voor Lunch Live. Het komende uur brengen we jou het laatste nieuws, het weer, de sfeer, de verkeerssituatie en lekkere mixmuziek voor tijdens jouw middagpauze. Gewoon alles wat je nodig hebt om even bij te praten en op te laden voor de rest van de dag. Fijn dat je weer luistert naar Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. We hebben een uurtje vol muziek en actualiteiten voor jou klaarstaan. Dus laten we beginnen met het nieuws in het kort. Op de middag, op de middenpeelweg, zo moet ik zeggen. De N277 is gistermiddag een trailer gekanteld ter hoogte van het viaduct op de A67. Het incident gebeurde rond 16:30. Niemand raakte gewond. En een fietser is gistermiddag in aanraking gekomen met een busje met een aanhanger. De aanhanger reed daarbij over het been van de fietser heen. En de gemeente Pelemaas kan op dit moment weinig extra maatregelen afdwingen bij drogerij van de Weijer. En volgens de gemeente houdt het bedrijf zich aan de vergunning. Een proef met een luchtwasser is ondertussen niet helemaal volgens plan uitgevoerd. En wat gaat het weer doen? Nou, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Naast enkele opklaringen zijn er ook wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaandemaas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. Misschien heb je hem al, gebruik hem nog maar eens een keertje.

0: Gavin DeGraw. En zijn Chariot, exact 11:15 op deze 2 september. Jazeker, de herfst heeft zijn intrede gedaan. Het is lekker wat temperatuur betreft. En we gaan gewoon verder met Lunch Live, de co-productie van Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. 40 jaar geleden opende Hof ter Borg de deuren als woonzorglocatie voor de ouderen in Baarlo. Inmiddels is de locatie niet meer weg te denken uit het dorp. Het jubileum wordt deze week uitgebreid en gevierd. Uitgebreid gevierd zelfs met bewoners, medewerkers, vrijwilligers en uiteraard de inwoners. Hoogtepunt is aanstaande zaterdag wanneer er een circus neerstrijkt bij de zorglocatie.
1: Tellen we tot 3.
2: Wow. 40 jaar geleden opende Hof ter Borg de deuren als woonzorglocatie voor ouderen in Baarlo. Inmiddels is die locatie niet meer weg te denken uit het dorp. Het jubileum wordt deze week gevierd. Hans Bouwmans werkt al 25 jaar bij Hof ter Borg en 40 jaar bij de zorggroep.
3: Ik heb altijd in de erkenkamp en stijl gewerkt. En toen heb ik na 15 jaar daar de overstap gemaakt voor hier in Baarlo. Want het was gewoon veel dichterbij, ik kon met de fiets. Dus het was gewoon veel dichterbij.
2: En altijd plezier gehad in uw werk?
3: Altijd plezier gehad, ja, altijd. Ik werk nog altijd met plezier hier. Dus het team is leuk, de bewoners zijn leuk. De sfeer is goed, dus ja, ik kom elke dag met plezier naar het werk.
4: Zorg bieden voor de mensen, dat is heel belangrijk. De mensen een goede oude dag kunnen geven op hun laatste jaren die ze hebben.

0: Nou, Marcel, waar is de confetti?
1: Ik heb geen confetti meer. Tada!
2: Ik heb voor 12 jaar terug een hersenbloeding gehad. En toen ben ik dan nog een jaar of 8 toegesmeegezien. Samen met de thuiszorg en met mijn mens en de kinger. Dus, maar toen ging het niet meer. Mijn mens kon het ook niet meer allemaal. En ja, ik ben heel tevreden. Ik
3: doe mee met alles wat ik kan. Want ik ben linkszijdig verlamd. Dus dan houdt het ook ergens op. Maar ik doe wat ik kan. Ik doe mee koken, ik doe mee zingen, ik doe mee knutselen.
4: Hier kom je ook thuis. Het is hier klein, het is hier niet heel groot. Dus ja, we zijn eigenlijk één grote familie. Ja.
5: Hoofdterborg kent een lange geschiedenis in Baarlo. Ook de zorg ontwikkelde zich. Er zijn nu 34 zorgappartementen voor onder meer mensen met dementie.
2: De eerste bewoner die hier is komen wonen van 40 jaar terug, dat was de vader van mijn mens. Ja, ja. En dat weten we nog allemaal goed. Daar hebben we nog foto's van. Ja, dat was de eerste bewoner.
5: Bij de opening van de feestweek werden ook vrijwilligers in het zonnetje gezet die al 40 jaar klaarstaan voor de bruisende zorglocatie waar bewoners bijna elke dag kunnen genieten van activiteiten.
3: De eenvoud en de gezelligheid onder elkaar. En de samenwerking onder elkaar. Dat is ook heel belangrijk, vind ik.
2: Ik ben blij dat ik hier mag zien. Ja, en er is best wel veel te doen. Echt wel.
5: Ze organiseren nog appetiet wat, hè?
2: Alles, van alles. Als ze hier met krijgt, dan moet ze leeg hebben.
3: Ik kan goed mee overdoen, maar ik heb ook mijn tijd nodig om bij te komen.
5: Ah, maar is wel heel normaal, hè?
3: Ja, natuurlijk. En op deze leeftijd mag dat ook, hè?
5: Mag ik vragen hoe oud u bent?
3: Ja, wat denk je?
5: Nou ja, dat gaat me niet om wagen.
3: Ik word ook 92.
5: Nou?
3: Ja, ik wil naar de 100. Ja, daar streef ik naar.
5: Nou, bent goed op weg?
3: Ja, een heel eind. Er zien er veel die naar veel langer moeten als ik.
5: De hele week zijn er activiteiten. Het hoogtepunt van de jubileumweek is zaterdag met Circus in de Zorg op het Kasteelweide in Baarlo. Verrijst speciaal voor die gelegenheid een circustent waar 2 voorstellingen worden gegeven.
1: We hebben 1 voorstelling voor het huis, voor de vrijwilligers, medewerkers en bewoners. En dan hebben we 2 voorstellingen voor het dorp.
5: Dat is ook wat het Terborg wil zijn, hè? Ook ja, meer in het dorp.
1: Ja, een verbinding, hè? Verbinding met het dorp. Het samenhorigheid is heel belangrijk. We moeten het toch samen doen. Dat is het leukste.
3: Ik ben zeker van de partij. Wanneer ben ik er niet? Kun je beter vragen.
5: En terwijl de taart wordt gegeten, Ton Geurt zingt en de Polonaise door het gebouw loopt, is de feestweek begonnen. Ook voor Hans, die haar pensioen hoopt te halen in Baarlo.
4: Met veel plezier, zeker, zeker. Ze zeiden al de 50 jaar, nou ja, dat misschien wel, misschien niet. Ligt er aan hoe ik dan ook kan, hè. Dus,

0: Hippo de Pip!
1: En heb je nou alleen maar de radio aanstaan en geen tv, dan zeg je nou, ik heb het filmpje graag willen zien. Geen probleem, dan kun je naar de social media kanalen van Omroep PNM gaan.

Ja, grote hit van Antoon vorig jaar 2025. Een beetje van mij. En we gaan even terug naar dit weekend. Afgelopen weekend, zondag 30 augustus, is Monique Lemme koning geworden van schutterij Sint Antonius en Sint Petrus in Baarlo. Tijdens het jaarlijkse koningsvogelschieten werd zij na 11 rondes de vogel naar beneden te halen. 13 leden van de Baarlose schutterij stonden afgelopen zondag op streden zondag om de koningstitel. Na openingsschoten door anderen de beschermheer Jan Berde, Sander Jansen, de voorzitter van de regerende koning, begon de wedstrijd. In de 11e ronde zorgde Lemme voor de beslissende treffer. En zij is daarmee de koning van de schutterij voor het seizoen 2026-2027.

En met Ella Langley en Choosing Texas wordt het 1 minuut over 12:30 op deze woensdag alweer 2 september. We gaan naar het nieuws. Weer en uiteraard de situatie op de weg. Een fietser is gistermiddag in aanraking gekomen met een busje met aanhanger. De aanhanger reed daarbij over het been van de fietser heen. Het ongeval vond plaats op de rotonde op de Stationsstraat in Horst. De straat werd tijdelijk afgesloten door de hulpdiensten. De fietser werd door omstanders geholpen en is uiteindelijk door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. En de gemeente Pillemaas kan op dit moment weinig extra maatregelen afdwingen bij drogerij Van de Weijer. Volgens de gemeente houdt het bedrijf zich aan de vergunning. Een proef met een luchtwasser is ondertussen niet helemaal volgens plan uitgevoerd. Dat blijkt uit antwoorden van het college op de vervolgvragen van het CDA over de stankoverlast in Panningen en uiteraard de omgeving. Omwonenden melden al langere tijd geuroverlast. En toch kan er volgens het college niet zomaar worden ingegrepen. Dat kan vooral wanneer het bedrijf de wet of regels uit de vergunning overtreedt. En uit geuronderzoeken blijkt dat volgens het college Van de Weijer binnen de toegestaande geurwaarde blijft. En ook zijn er geen andere overtredingen van de vergunningen vastgesteld. En het is nog niet duidelijk wat er na de proef met de luchtwasser gaat gebeuren. De gemeente, provincie, omgevingsdienst en Van de Weijer hebben daarover nog geen concrete schriftelijke afspraken gemaakt. En op de Middenpeelweg, de N277, is gistermiddag een trailer gekanteld ter hoogte van de viaduct van de A67. Het incident gebeurde rond 4:30. Niemand raakte gewond. De trailer was geladen met elektrokasten. Na het ongeval zijn de kasten met behulp van met een takel uit de gekantelde trailer gehaald. Vervolgens kon worden begonnen met het bergen van het voertuig. Hoe de trailer kon kantelen is nog niet duidelijk. De inspectie Leefomgeving en Transport was ter plaatse en deed onderzoek naar de omstandigheden rond het incident. We gaan meteen door naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, we gaan met vandaag beginnen. Het blijft vandaag vrijwel overal droog. Naast enkele opklaringen zijn er ook wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 22, lokaal zelfs 23 graden. Morgen overdag overheerst de bewolking en kan er tijdelijk wat regen of motregen vallen. En tijdens langere droge perioden laat de zon zich af en toe zien. In de middag wordt het maximaal 23 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het wat drukkend warm aan. De wind neemt toe ten opzichte van vandaag en is matig met de windkracht 4 boven uit het zuidwesten tot westen. Nou, we gaan even verder kijken. Wat wordt het vrijdag wat weer betreft? Het wordt een droge en zonnige dag met zomerse temperaturen, ook dan drukkend warm. Temperaturen tikken makkelijk 26 graden aan. Er staat dan ook een stevige wind. En in het weekend blijft het naar verwachting zo goed als droog. Er staat weinig wind. Zaterdag 22 graden en zondag kunnen we genieten van zo'n 26 graden. En volgende week dan slaat het weer om. Dan krijgen we te maken met een afkoeling. We gaan meteen door naar de situatie op de weg. Meteen een refresh, dan hebben we het meest actuele. Een hele lijst zie ik. Op de A67, de hoogte van Maasbree. Een auto met problemen bij 55,8. A67, ook dan weer bij Maasbree. Iets verderop bij 53,1. Een auto met problemen. Dan gaan we naar... Even kijken, de N271 heeft hoogte van Heijen bij paaltje 106,8. Een auto met de knipperlichten aan zal niet zonder reden zijn bij Meijel. N275, een auto in de berm bij 17,5. We gaan naar Beringen, de N275. Een auto aan de kant bij paaltje 16. Dan gaan we naar de N277, de hoogte van IJsselstein. Bij paaltje 60,1 is het ook mis. Dan gaan we naar de N280, de hoogte van L. Ook daar heel even alert zijn er namelijk dieren op de weg. Om precies te zijn bij paaltje 3,3. Dan gaan we last but not least de N556, de hoogte van Venlo. Bij paaltje 1,1, een auto met een motorkap omhoog. Nou, daar waren ze. Situatie op de weg, het weer en het nieuws. En je weet het, meer nieuws op de sites omroep1m.nl, omroephorst.nl en inderdaad in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Three Steps to Heaven. En dit allemaal tijdens Lunch Live op de zenders Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. De tweede editie van Ter Land, Ter Zee en Zonder Zicht vond afgelopen zondag plaats en bleek populair. Het evenement is gegroeid van ongeveer 50 tot bijna 100 deelnemers en het verdubbelde daarnaast de opbrengsten voor het goede doel.
1: Rechtdoor lopen, rechtdoor lopen. Rechtdoor, stop, stop. Rechts, naar rechts. Waar is die uitgang? Oh, we zitten helemaal verkeerd.
2: Verstopt in een labyrint met beperkt zicht. Tijdens het evenement Ter Land, Ter Zee en Zonder Zicht was het een leuke uitdaging. Maar voor mensen met het syndroom van Usher is het de dagelijkse realiteit.
3: Usher-syndroom, ik heb helaas de eer dat ik het mag hebben. Het is het syndroom waardoor je blind en doof wordt. En vandaag doen we dus alles zonder zicht. Alles gaat geblinddoekt. En op die manier proberen we de deelnemers en de toeschouwers eigenlijk een hele leuke en unieke ervaring te geven. En daarbij ook nog eens heel veel geld voor het goede doel op te halen. Dus,
2: Het doel om deelnemers in eerste instantie een leuke dag te bezorgen lijkt geslaagd. Hoewel het uitdagend is om geblinddoekt een stormbaan af te lopen, is het niet gevaarlijk, verzekert de organisatie.
4: Er zijn geen gevaarlijke situaties, daar staan we voor in. Er zijn wel natte situaties, modderige situaties en misschien een beetje koude situaties. Maar iedereen kan het doen.
2: Naast de opbrengsten voor het goede doel draagt het evenement ook bij aan de bewustwording rondom de beperkingen van het Usher-syndroom.
5: Ja, dat is in het begin wel even schakelen, ja. Maar ja, als je een begeleider hebt, dat gaat wel. Dan goed luisteren. En dat kunnen wij gelukkig dan, dus dat scheelt. Maar alleen maar heel vervelend als je, of ja, heel lastig als je en je zicht en je gehoor verdwijnt.
2: Door het leven gaan zonder zicht en gehoor werpt ook licht op het belang van sociale banden, gemeenschap en vertrouwen hebben in je medemens.
4: Vandaag moet je op je gehoor afgaan, op je tast afgaan. Ook heel erg vertrouwen op jouw begeleider of op diegene die jou mag coachen. En dat is wat mensen die blind zijn of worden, of doof zijn of worden, ook steeds meer hebben. Dat ze moeten vertrouwen op iemand die naast hen loopt. Of iemand die bij hen loopt. Of iemand die het hen zegt.
6: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Teddy Swims met een van zijn grote hits, Bad Dreams. En over hits gesproken, 60 jaar geleden lanceerde Mighty Sparrow met Only a Fool zijn hit. Deed niks, maar in 1977 werd de single opnieuw uitgebracht in Nederland en stond 30 weken in de Nederlandse top 40. Voor de mensen die het nummer niet kennen, bij deze.

0: Ja, dat was hij dan. Mighty Sparrow samen met Byron Lee en Only a Fool. Jonge mensen zijn lui. Oude mensen willen zich niet aanpassen. Het zijn twee dingen die je absoluut niet wilt horen op de werkvloer. Kim Jansen, generatie-expert, gaf in de Maasbree een lezing in de vermakerij over een generatiekloof.
1: Zijn jongeren nou zo lui of zijn ouderen juist veel te strikt? Generatie-expert Kim Jansen gaf een interactieve lezing in de vermakerij om lokale ondernemers te helpen met leeftijdsverschillen op de werkvloer.
2: Wat ik op een gegeven moment merkte toen ik werkte met veel millennials, de generatie iets jonger dan ikzelf, toen merkte ik dat zij echt anders tegen werk aankeken dan ik dat deed. En dat zij wel veel trouwer aan zichzelf waren en veel bewuster waren van hun voorkeuren en behoeftes. En toen dacht ik, oh, dit is interessant. Hier zit dus een generatieverschil. Nou, en toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen ontvouwde die wereld van die generaties zich. En daarom ben ik daar nu mee bezig.
1: Botsingen tussen de jongere en de oudere generaties kunnen er soms vurig aan toegaan.
3: Bij ons thuis merk ik vooral heel erg dat de oudere generatie wil blijven hangen in de oude werkvormen en de oude dingen. En die hebben zoiets van, nou, het werkt, dus waarom zouden we het aanpassen? En ik zelf als jonge generatie zie ergens verbetering en denk het kan altijd beter, dus we kunnen daar aanpassen. Er komt wel frictie bij kijken en dat is ook goed. Een discussie is altijd goed.
2: Dus we zijn nu met 5 generaties op de werkvloer, omdat we vroeg beginnen met werken en ook langer doorwerken. En er zijn op dit moment grote verschillen tussen die jongste generaties en die oudste generaties. En dat levert nogal wat uitdagingen op. En daarom dat dit zo'n hot topic is.
4: Iedereen weet wel, er zijn verschillen tussen generaties. En iedereen herkent dat wel. Maar men is daar, denk ik, alleen maar reactief mee bezig. Het is goed om beter bewust ervan te zijn dat er grote, behoorlijk wat verschillen zijn tussen de verschillende generaties. En daar ook actief mee op in te spelen in je werkomgeving.
1: Ten slotte geeft Kim de karakteristieken mee van de generaties, beginnend bij de babyboomers.
2: Echt een kijk op loop en pad als je schoenmaker blijft bij je lees, een baan voor het leven.
1: Gen X, het merendeel van de huidige beroepsbevolking.
2: Enorme werketels en vooral goed worden in je vak. Hè, zorgen dat je handjes uit de mouwen.
1: De pragmaten, waar Kim zelf bij hoort.
2: Opgegroeid met maak verstandige keuzes en zorg dat je doorgroeit in je vak. Hè, dat je gewoon meer gaat verdienen, stappen gaat maken.
1: Millennials, die vaak gezien worden als herrieschoppers.
2: Zij zijn opgegroeid in een tijd van meer individualisme, dus eigenlijk meer eigen keuzes maken. En een meer organische kijk op een loopbaan.
1: En tenslotte Gen Z, de nieuwste toevoeging aan de beroepsbevolking.
2: Die is opgegroeid in tijden van meer onzekerheid. En zij zijn wat meer toekomstgericht en ook weer gericht op stabiliteit en zekerheid dan de voorgaande generaties.

We're back richting de klok van 1 uur, de allernieuwste van Kygo. Samen met Mac Known. Rest mij alleen maar te zeggen, dankjewel voor het luisteren. Morgen ben ik er weer. Tot de volgende keer en geniet van de dag.

0: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelandmaas.nl. Duurzamer met een S.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

welke veld, zo wie dat geit. Het is riskant, want alles veld of alles tijd.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Tijdens speciale controledagen in de drie zuidelijke provincies heeft de politie in totaal 1233 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daarbij werd ook een speciale touringcar ingezet die het makkelijker maakt voor agenten om overtredingen van bovenaf te zien. 864 van de 1233 bekeuringen werden dankzij die touringcar uitgedeeld. Hoeveel van die bekeuringen op de Limburgse wegen zijn uitgeschreven, zegt de politie niet. In de komende maanden zijn nog meer actiedagen gepland. De boete voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden is €440. In Heerlen is afgelopen nacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Twee auto's ernaast raakten zwaar beschadigd. Het vuur werd rond 1:30 gemeld in de Palestinastraat. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In het Gelderse Overasselt, niet ver van Molenhoek, is het weer rustig. Gisteren was het dorpje groot nieuws vanwege een waarschijnlijk drugsgerelateerde moord door een gewapende bende, 2 gewonde agenten en 34 arrestaties. Ook op de A76 bij Stijn werden verdachten opgepakt. Justitieredacteur Remco Andringa over wat er vandaag nog gebeurt.
1: Denk aan sporenonderzoek dat nu bij daglichten gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar in Overasselt?
0: En sport, voetbal. Venlonaar Vitor van Crooy vertrekt bij NEC. De aanvaller blijft wel spelen in de Eredivisie. Hij tekende een contract bij Willem II. Van Crooy werd opgeleid bij VVV Venlo en speelde ook een jaar bij PEC Zwolle. Het weer vrijwel overal droog, en maximaal 22 graden. Later vanmiddag en in de avond bewolkt en kans op wat regen. Aan het einde van de avond is het nog zo'n 17 graden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzame Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.

0: Omroep BNM.
1: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een excursie van hoogwaardigheidsbekleders in het Mijnweggebied is op het laatste moment afgeblazen. De burgemeester van Roerdalen, Jeffrey van Achtmalen, heeft er een stokje voor gestoken.
2: Er is een voorbijganger geweest en die heeft de melding gemaakt dat, dat hij een fosforgranaat heeft gevonden. Daar zijn natuurlijk de hulpdiensten naartoe gegaan en de EOD is op dit moment onderweg om de granaat daar tot ontploffing te brengen. Dus veiligheid voor alles. Voor iedereen natuurlijk. En daarom heb ik ook gezegd, we gaan de bus niet in. We gaan niet de Mijnweg op. Het gaat voor ieders veiligheid. En daarom hebben we ook dit uitstapje afgeblazen.
1: De internationale groep met onder meer ministers wilde in het Mijnweggebied gaan kijken. Vanwege grensoverschrijdende plannen voor de aanpak van natuurbranden. Tijdens speciale controledagen in de drie zuidelijke provincies heeft de politie in totaal 1233 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daarbij werd ook een speciale touringcar ingezet die het makkelijker maakt voor agenten om overtredingen van bovenaf te zien. 864 van de 1233 bekeuringen werden dankzij die touringcar uitgedeeld. In Heerlen is afgelopen nacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Twee auto's ernaast raakten zwaar beschadigd. Het vuur werd rond 1:30 gemeld in de Palestinastraat. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In het Gelderse Overasselt, niet ver van Molenhoek, is het weer rustig. Gisteren was het dorpje groot nieuws vanwege een waarschijnlijk drugsgerelateerde moord door een gewapende bende, twee gewonde agenten en inmiddels 35 arrestaties. Ook op de A76 bij Stijn werden verdachten opgepakt. Justitieredacteur Remco Andringa over wat er vandaag nog gebeurt.
3: Denk aan sporenonderzoek dat nu bij daglicht gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar in Overasselt?
1: En sportvoetbal, Venlonaar Vito van Crooy vertrekt bij NEC. De aanvaller blijft wel spelen in de Eredivisie. Hij tekent een contract bij Willem II. Van Crooy werd opgeleid bij VVV Venlo en speelde ook een jaar bij PEC Zwolle.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
3: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een excursie van hoogwaardigheidsbekleders in het Mijnweggebied is op het laatste moment afgeblazen. De burgemeester van Roerdalen, Jeffrey van Achtmalen, heeft er een stokje voor gestoken.
1: Er is een voorbijganger geweest en die heeft de melding gemaakt dat, hij een fosforgranaat heeft gevonden. Daar zijn natuurlijk de hulpdiensten naartoe gegaan en de EOD is op dit moment onderweg om de granaat daar tot ontploffing te brengen. Dus veiligheid voor alles, voor iedereen natuurlijk. En daarom heb ik ook gezegd, we gaan de bus niet in, we gaan niet de Mijnweg op. Het gaat voor ieders veiligheid en daarom hebben we ook dit uitstapje afgeblazen.
0: De internationale groep met onder meer ministers wilde in het Mijnweggebied gaan kijken vanwege grensoverschrijdende plannen voor de aanpak van natuurbranden. Tijdens speciale controledagen in de drie zuidelijke provincies heeft de politie in totaal 1233 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daarbij werd ook een speciale touringcar ingezet die het makkelijker maakt voor agenten om overtredingen van bovenaf te zien. 864 van de 1233 bekeuringen werden dankzij die touringcar uitgedeeld. In Heerlen is afgelopen nacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Twee auto's ernaast raakten zwaar beschadigd. Het vuur werd rond 1:30 gemeld in de Palestinastraat. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In het Gelderse Overasselt, niet ver van Molenhoek, is het weer rustig. Gisteren was het dorpje groot nieuws vanwege een waarschijnlijk drugsgerelateerde moord door een gewapende bende, twee gewonde agenten en inmiddels 35 arrestaties. Ook op de A76 bij Stijn werden verdachten opgepakt. Justitieredacteur Remco Andringa over wat er vandaag nog gebeurt.
2: Denk aan sporenonderzoek dat nu bij daglichten gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar in Overasselt?
0: En sportvoetbal, Venlonaar Vito van Crooy vertrekt bij NEC. De aanvaller blijft wel spelen in de Eredivisie. Hij tekent een contract bij Willem II. Van Crooy werd opgeleid bij VVV Venlo en speelde ook een jaar bij PEC Zwolle.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïnse drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een excursie van hoogwaardigheidsbekleders in het Mijnweggebied is op het laatste moment afgeblazen. De burgemeester van Roerdalen, Jeffrey van Achtmalen, heeft er een stokje voor gestoken.
1: Er is een voorbijganger geweest en die heeft de melding gemaakt dat, dat hij een fosforgranaat heeft gevonden. Daar zijn natuurlijk de hulpdiensten naartoe gegaan. En de EOD is op dit moment onderweg om de granaat daar tot ontploffing te brengen. Dus veiligheid voor alles, voor iedereen natuurlijk. En daarom heb ik ook gezegd, we gaan de bus niet in. We gaan niet de Mijnweg op. Het gaat voor ieders veiligheid. En daarom hebben we ook dit uitstapje afgeblazen.
0: De internationale groep met onder meer ministers wilde in het Mijnweggebied gaan kijken. Vanwege grensoverschrijdende plannen voor de aanpak van natuurbranden. Tijdens speciale controledagen in de drie zuidelijke provincies heeft de politie in totaal 1233 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daarbij werd ook een speciale touringcar ingezet die het makkelijker maakt voor agenten om overtredingen van bovenaf te zien. 864 van de 1233 bekeuringen werden dankzij die touringcar uitgedeeld. In Heerlen is afgelopen nacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Twee auto's ernaast raakten zwaar beschadigd. Het vuur werd rond 1:30 gemeld in de Palestinastraat. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In het Gelderse Overasselt, niet ver van Molenhoek, is het weer rustig. Gisteren was het dorpje groot nieuws vanwege een waarschijnlijk drugsgerelateerde moord door een gewapende bende, twee gewonde agenten en inmiddels 35 arrestaties. Ook op de A76 bij Stijn werden verdachten opgepakt. Justitieredacteur Remco Andringa over wat er vandaag nog gebeurt.
2: Denk aan sporenonderzoek dat nu bij daglicht gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar in Overasselt?
0: En sportvoetbal, Venlonaar Vito van Crooy vertrekt bij NEC. De aanvaller blijft wel spelen in de Eredivisie. Hij tekent een contract bij Willem II. Van Crooy werd opgeleid bij VVV Venlo en speelde ook een jaar bij PEC Zwolle.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een excursie van hoogwaardigheidsbekleders in het Mijnweggebied is op het laatste moment afgeblazen. De burgemeester van Roerdalen, Jeffrey van Achtmalen, heeft er een stokje voor gestoken.
1: Er is een voorbijganger geweest en die heeft de melding gemaakt dat, dat hij een fosforgranaat heeft gevonden. Daar zijn natuurlijk de hulpdiensten naartoe gegaan en de EOD is op dit moment onderweg om de granaat daar tot ontploffing te brengen. Dus veiligheid voor alles. Voor iedereen natuurlijk. En daarom heb ik ook gezegd, we gaan de bus niet in. We gaan niet de Mijnweg op. Het gaat voor ieders veiligheid. En daarom hebben we ook dit uitstapje afgeblazen.
0: De internationale groep met onder meer ministers wilde in het Mijnweggebied gaan kijken. Vanwege grensoverschrijdende plannen voor de aanpak van natuurbranden. Tijdens speciale controledagen in de drie zuidelijke provincies heeft de politie in totaal 1233 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daarbij werd ook een speciale touringcar ingezet die het makkelijker maakt voor agenten om overtredingen van bovenaf te zien. 864 van de 1233 bekeuringen werden dankzij die touringcar uitgedeeld. In Heerlen is afgelopen nacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Twee auto's ernaast raakten zwaar beschadigd. Het vuur werd rond 1:30 gemeld in de Palestinastraat. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In het Gelderse Overasselt, niet ver van Molenhoek, is het weer rustig. Gisteren was het dorpje groot nieuws vanwege een waarschijnlijk drugsgerelateerde moord door een gewapende bende, twee gewonde agenten en inmiddels 35 arrestaties. Ook op de A76 bij Stijn werden verdachten opgepakt. Justitieredacteur Remco Andringa over wat er vandaag nog gebeurt.
2: Denk aan sporenonderzoek dat nu bij daglichten gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar in Overasselt?
0: En sportvoetbal, Venlonaar Vito van Crooy vertrekt bij NEC. De aanvaller blijft wel spelen in de Eredivisie. Hij tekent een contract bij Willem II. Van Crooy werd opgeleid bij VVV Venlo en speelde ook een jaar bij PEC Zwolle.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt al maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

it out. Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
1: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
0: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Give a Little Bit van Supertramp.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
2: Ja, het is 2 september 2026 en die datum zal voor altijd de boeken ingaan als het begin van een nieuwe jaargang. Happy Hour op een ander moment in de week, dat hoor je. Want niet meer op de donderdag tussen 5 en 6, maar lekker op de woensdag tussen 7 en 8. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Twan, maar voor mij ook wel, wat mij betreft, een prima tijdslotje.
0: Ja, het past beter bij ons ritme, hè. Wij werken allebei natuurlijk aan, dan hebben we iets meer ruimte om programma voor te bereiden.
2: Ja, maar dus ik vind het ook heerlijk. Gewoon een beter tijdslot voor Happy Hour, wat dat betreft.
0: Zeker.
2: Happy Hour beleef ik meer tussen 7 en 8 dan tussen 5 en 6.
0: Ja, en midden van de week, hè. Dus dan zaag je de week door.
2: Ja, de week traditioneel door midden voortaan met Happy Hour. Maar ander moment dus, maar wel nog steeds dezelfde sound. Het hoge muzikale gehalte en de even enthousiaste presentatoren. Als ik in ieder geval voor mezelf spreek. Maar
0: ja,
2: goed, dat
0: absoluut. Ja, absoluut. We zijn er ook weer. Ik ben ook wel erg blij dat het seizoen begint aan Van de Beek. Hè. Dus dan zaag je de week door.
2: Ja, de week traditioneel door midden voortaan met Happy Hour. Maar ander moment dus, maar wel nog steeds dezelfde sound. Het hoge muzikale gehalte. En de even enthousiaste presentatoren, als ik in ieder geval voor mezelf spreek. Maar
0: ja,
2: goed, Twan,
0: absoluut. Absoluut. We zijn er ook weer. Ik ben ook wel erg blij dat het seizoen begint. En vooral, we zitten in een nieuwe studio. Even voor de luisteraars.

0: Maar gewoon lekker boven in onze fonkelnieuwe radiostudio inderdaad. En het ziet er prachtig uit. Daar heb je als luisteraar niks aan. Maar voor ons prettig om in die vibe te zitten. Nou, daar heb je dan misschien wel weer wat aan. Want dat hoor je als het goed is terug.
1: Maar we hebben een mooi programma voor de boeg.
0: Met
1: zeker.
0: Een aantal nieuwe dingen.
1: We hebben een aantal nieuwe dingen. Leuk vind ik de One Hit Wonder. Of de eendagsvlieg ook wel genoemd. Tuurlijk, de verborgen parel komt terug. We hebben een hele mooie gevonden. Ons tijdmachine, niet te vergeten.
0: Uiteraard.
1: Die blijft in het systeem. En we hebben wel een leuk nieuwtje over een van de beste bands, mag ik wel zeggen, van Nederland. Okay. Die met een nieuw album komt.
0: Nou, dat kunnen er wel of niet veel zijn eigenlijk. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk.
1: Dat zullen we dadelijk zien.
0: Ja, dat gaan we dadelijk zien allemaal. Wat dat betreft veel dus dat er aan gaat komen het komende uur in Happy Hour. Ik zie hier bijvoorbeeld, om maar eventjes iemand te noemen, Calvin Harris, Dua Lipa. Nou, dat zijn al niet per se de minste. En ook ABC komt eraan zo dadelijk na deze plaat van Beyoncé. Dit is Texas Hold'em. Goedenavond.

0: Ja, yippie-ja-jee, The Look of Love van ABC.
1: De verborgen parel.
0: Ja, alsof dat die niet het. Alsof dit die terug is van nooit weg geweest, eigenlijk, hè? Zo'n beetje die verborgen parel. Want ja, dat vonden we toch wel een leuke om er gewoon in te houden, hè?
2: Ja, we kregen ook altijd goede reacties op, hè? Dat er ook wel eens nummers voorbij kwamen die ze niet konden. Dus,
0: ja, en ingezonden werden door luisteraars.
2: En ingezonden worden. Natuurlijk. Dus ja, nee, nogmaals, ook voor dit jaar weer het verzoek. Als je een nummer hebt, stuur ze vooral door. Maar we trappen af met Katie Melua deze keer.
0: Ja.
2: En met het nummer Spider's Web. Katie Melua is natuurlijk bekend geworden van 9000 Bicycles in Beijing. Ook uit 2005. En dit nummer staat op hetzelfde album. De album heet Piece by Piece. Supermooi album. Ik heb dat in die tijd zelf ook gekocht. Mm. Omdat ik ontzettend verliefd was op de stem van Katie Melua.
0: Oké.
2: Okay. Ja, zo'n mooie stem.
0: Wat onderscheidt haar stem dan zo?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, die heeft zo'n beetje een mooie, zwoelende, heel rustige, vrouwelijke klank.
0: Oké. Okay.
2: Heel rustig ook. En, en vooral dit nummer ook, hè, Spider's Web. Die heeft ze uitgebracht. En het is heel rustig, bijna liefdelijk. Muziek zit er eigenlijk in, maar het is wel met een zware boodschap eraan. Want Katie zelf vraagt zich eigenlijk af wat eigenlijk het verschil is tussen goed en fout. Hè. Ze gebruikt vaak een beeldspraak van een spinnenweb.
0: En vandaar de spider's web uiteraard.
2: Spider's web, inderdaad. En het gaat om de grens tussen goed en fout is hetzelfde als je het dunne draadje van de spiderweb.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Echt over nagedacht.
2: Maar daar ben ik niet op gevallen, want voordat ik eens keer door waar het liedje over ging, vond ik het natuurlijk een mooi nummer. Maar in die tijd was mijn oudste zoon geboren. En toen had ik deze cd. En als die wat onrustig was, en ik had die nog mooi vast in mijn armen, zet ik dit nummer op. Werden we gewoon ik en ook mijn zoon erg rustig. Dus in die periode heb ik heel veel dit nummer gedaan. Dus het is ook verbonden met mijn zoon. Dus daarom vind ik het een mooi nummer. En je hoort het nooit op een radio.
0: Mooi, mooi. En dus ook meteen even een gratis tip voor mensen met hele drukke huilende baby's.
2: Ja,
0: zet het nummer op. Nou, als dat in dit geval at the moment aan de hand is, dan zou ik zeggen, doe er je voordeel mee. Dit prachtige nummer van Katie Melua dus. Van het album Piece by Piece is dit Spider's Web, de verborgen parel van deze week.

0: Ja, Calvin Harris en Dua Lipa met de prachtig nummer One Kiss.
1: Ja, we gaan het even over Direct hebben. Het was door Twan genoemd eerder deze uitzending. Misschien wel een van de grootste bands van Nederland.
0: Op dit moment denk ik wel.
1: Denk
0: op
1: ook,
0: dit moment, hè? Kijk, je hebt natuurlijk grotere bands gehad. Maar op dit moment vind ik Direct echt wel de grootste. Ja. Hè, die, vorig jaar stonden ze nog 6 keer.
1: Ja, in de Kuip, hè? In de Kuip. Ja, de Kuipconcert. Ik geloof dat er weinig artiesten of bands zijn die zo vaak de Kuip hebben uitverkocht.
0: Ja, dan mag je toch wel tot de grootste.
1: Toch?
0: Ja, jawel, vind ik wel. Ja, en de Haagse band die komt met een nieuw album uit op 9 oktober. Met I Keep the Fire On. En ze hebben mij, of ze hebben niet mij, maar ze hebben kenbaar gemaakt.
1: Ze hebben dat tegen jou persoonlijk verteld.
0: Ja, ze hebben me even opgebeld van, hey Twan, luister even. Het gaat niet om één album, er komen er meer aan.
1: Oh.
0: Dit is deel 1, dat mogen ze niet zeggen. Ja, ja. Maar er komen er een stuk of 3 aan, dus een soort 3 luik. Met deze album geeft de band ook aan dat dat is een nieuwe plaat die echt heel persoonlijk voor hen is. Persoonlijker dan ze ooit van tevoren gemaakt hebben. Het album gaat over gedragen, hoe mensen zich voelen om je heen. En hoe kinderen een eerlijke spiegel zijn van jezelf. En dat we gewoon mensen in ere moeten houden van die er niet meer zijn. Die
1: altijd mooie boodschap weer, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, de vorige studioalbum is alweer 2 jaar geleden. En we hadden al gezegd, staat 6 keer in. Ik ga nu 6 keer in Ahoy staan.
1: Ja, komende november 6 keer.
0: Ja, dus ook weer 6 keer. Dus en ze hebben een nieuw nummer en die staat al online. En daar is het nieuwe nummer Won't Fall. Die gaan we daar ook draaien. Ja, prachtig nummer.
1: Ja, dat zijn de nummers. Dat is een van de singles al van het nieuwe album gereleased zijn. Won't Fall en My Friend. Maar ik wil nog even terugkomen op die titel van het album. I Keep the Fire On, dacht ik. Maar nu kom jij met die twee, met die meerdere delen. En dan denk ik, het zou ook wel eens gewoon part 1 kunnen zijn. Keep the Fire On.
0: Ja, part 1.
1: Part 2, Keep the Fire On.
0: Ja.
1: Of dan een andere titel natuurlijk. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja, nee, leuk gevonden. Dus het is helemaal geen I wat wij zeggen. Wij zeggen I Keep the Fire On. Maar het is gewoon
0: Keep the Fire On.
1: Het is Keep the Fire On. Ja, precies. Okay. Dat is het gewoon. Dat album komt dus in oktober uit. En dit nummer, Won't Fall, was de eerste single van dat aanstaande nieuwe album. Dit is Direct.

0: Dat was Alex Warren met Fever Dream. En ja, bij een nieuw seizoen Happy Hour, we horen natuurlijk een paar kleine nieuwe dingetjes. Maar dat geldt niet voor ons favoriete vervoersmiddel.
1: Had ik maar tijdmachine.
0: Uitgebreid kennis meegemaakt afgelopen jaar.
2: Time after time. Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
0: Ja, dat ga jij ons nu vertellen, Tom.
3: Ja. November 1987 komt eruit.
0: We zijn in 87. Trouwens, wel goed om even te vertellen. De tijdmachine die hebben we ook een beetje opgekrikt. Het is niet helemaal waar dat dit niet helemaal nieuw is. Maar de tijdmachine kan nu verder terug in het verleden. En kan ook iets dichter bij het heden weer aanbelanden.
3: Ja, we hebben een groter bereik.
0: Ja, we hebben een bereik iets vergroot inderdaad. Ja. Dus nu, de tijdmachine begint bij 1960 en eindigt op 2015. Dat is al met al toch een 15 jaar meer waar we uit kunnen kiezen straks natuurlijk. Of ja. Waar de tijdmachine uit kan kiezen, beter gezegd.
3: Genoeg nummer 1 net, hè?
0: Ja, want dat vergeten we nog bij te zeggen. We gaan nu naar een nummer 1 hit uit november 1987.
3: Ja, in ieder geval die meeste in die maand nummer 1 is gezet. Dit is een mooi nummer, is van George Michael. Met het nummer Fate. En dit nummer van George Michael was eigenlijk volgens mij de eerste, ja zeker, was de eerste soloplaat van hem. Nadat hij gestopt was met Wham.
0: Oké, dus deze plaat, of dit nummer, is in ieder geval komt het dichtste bij het Wham-tijdperk.
3: Ja,
0: dat
3: absoluut,
0: kun je eigenlijk
3: absoluut,
0: wel stellen.
3: Ja, zeker. En is ook meteen ingeslagen wereldwijd, nummer 1. Natuurlijk ook in Nederland. En prachtig nummer. Een mooie orgel op de achtergrond. En laat maar beginnen, die gitaar.
0: Heel erg typisch, hè?
3: Ja.
0: Dit begin.
3: George Michael met Fate.
0: De bestemming van de tijdmachine. November 1987.

Kiss en I Was Made For Loving You. Zo dadelijk een van onze nieuwe onderdelen in dit programma, de Eendagvlieg. Maar eerst terug naar 2010, naar Stromae.

0: One Hit Wonder. Welke eendagsvlieg was dit?
1: Ja, niet schrikken, er zit geen vliegje in je oren te zoomen.
2: We introduceren een nieuw onderdeel in ons radioprogramma. Een mooi onderdeel, moet ik zeggen. De eendagsvlieg, Jori. Wat houdt dat in? Kan je dat wel uitleggen?
1: Ja, vooral enorm irritant, zoals dat je net hoorde. Nee, de eendagsvlieg, dat is toch ook wel een plaat die erom bekend staat dat het eigenlijk de enige of een van de weinige hits is die een bepaalde artiest gescoord heeft. En ja, daar zijn stiekem best wel wat voorbeelden van te bedenken. En ja, die geven wij natuurlijk graag weer een podium bij Happy Hour. En ja, vandaag hebben we onze hit van Brabantse Bodem, toch?
2: Ja, dat klopt. Het gaat om Abel. Abel, deze band die kwam uit Breda en brak rond 2000 door. Met het nummer Onderweg. Ja, en daar is het eigenlijk bij gebleven.
1: Dat is inderdaad.
2: Dus een nummer dat misschien typisch klinkt voor die tijd. Hè. Dat is een beetje een Nederlandstalige pop met een leuk melodietje eronder die eigenlijk blijft hangen. En dat was ook Abel. Erg mooi nummer. Ik dacht, hé, er komen nog heel veel hits na. Ja. Maar daar is het bij
1: gebleven. Mocht niet zo zijn.
2: Nee, het is eigenlijk een heel vrolijk nummer, maar er zit wel een verdrietig verhaal achter. Zanger Joris Razenberg, die zingt over iemand die onderweg is, terwijl hij zelf terugdenkt aan een tijd die eigenlijk voorbij is.
1: En
2: dan ziet hij de wereld voorbij trekken, maar in zijn hoofd is hij nog steeds met die relatie bezig.
1: Klassieker uit 2000. De eerste bestemming van de eendagsvlieg. Of ja, het is een eendagsvlieg.

0: Johnny Cash met A Thing Called Love.
1: Ja, lekker toch. Weer een mooie toevoeging aan onze playlist. Die weer alle kanten op is gegaan in deze uitzending. Die er ook alweer bijna op zit. Maar we moeten het denk ik wel nog even ergens over hebben. Want vorige week toch het trieste nieuws dat Dolly Parton is overleden. Het kwam voor mij toch best wel wat onverwachts. Ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar ik schrok er wel van.
0: Ja, zeker. Heb jij het idee hoe oud ze was geworden? Was dat 70? Even uit mijn hoofd hoor. Maar ik kan het mis hebben. Maar die is er in een keer tussenuit gepiept. En dat is niet de minste, denk ik, die er tussenuit is gegaan.
1: 80 was het.
0: 80, ik wist dat het een rond getal was. Dus 80, 10 jaar erbij. Wel jammer, wel een grootheid in de muziek die ons verlaten heeft.
1: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. En natuurlijk haar, we hebben Miley Cyrus ook, hè. Die natuurlijk ook als familielid nou verbonden is met Dolly Parton. Is natuurlijk ook wat dat betreft ook geïnspireerd door haar. Ook voor Miley zal het even een moeilijke periode zijn. Als muzikant die dus dicht bij de grote Dolly Parton stond.
0: Ze heeft heel veel mensen geïnspireerd.
1: Echt een inspiratiebron, hè?
0: En heeft heel veel duo's gehad. Met vooral wat country-achtige duo's. Dus zijn ook wel hits geworden. Ja, en ja, wie kent 9 to 5 niet, hè? Die gaan we daar ook draaien.
1: Ja, toch een beetje als eerbetoon. Maar wat me wel opviel, en dat moet me toch een beetje van het hart, is dat natuurlijk op de dag van het overlijden van Dolly Parton en de dag erna, natuurlijk heel veel radiostations en programma's die aandacht hebben besteed aan Dolly Parton. Ik heb alleen maar Jolene gehoord. En ik had wel zoiets van, ik vind het bijna minder waardig voor Dolly Parton dat het enige nummer is waarmee ze geëerd is.
0: Terwijl dat vind ik ook
1: Dolly Parton heeft ontelbaar veel hits gehad, ontelbaar veel albums uitgebracht, ontelbaar veel duetten gemaakt. Er zijn veel meer hits dan alleen maar Jolene, wat met alle respect een prachtig nummer is, hè. Ik bedoel, ik hou van het nummer Jolene. Maar ik moet daarbij wel zeggen dat ik vind dat er meerdere nummers zijn waarmee we haar hadden kunnen eren. Dus dat gaan wij dus doen zo dadelijk met 9 to 5. Om er wat dat betreft een einde aan te maken aan deze eigenste uitzending van Happy Hour.
0: Hoe vond je ons programma gaan? Goed, toch?
1: Geslaagd. Ja, absoluut. Het ging weer lekker. Wat dat betreft fijn om er weer in te komen.
0: Heerlijk.
1: En het belooft denk ik veel voor de komende weken. Waarin we echt superveel uit de kast gaan halen. Ook weer nog meer nieuwe onderdelen die bij dit programma horen. En we hopen daar toch ook een beetje mee voor een verrassingseffect te zorgen.
0: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk nieuwe luisteraars. Ik hoop dat ze ook lekker naar ons blijven luisteren. Op dit nieuwe tijdstip op woensdag van 7 tot 8. Dus we hebben er gewoon zin in.
1: Ja, absoluut. En je kunt intussen ook dit seizoen weer ons bereiken. Ook via Instagram, @happyhour.pm. Je kunt daar een berichtje sturen, meedenken over onderwerpen. Je verzoekplaatjes indienen of gewoon input voor een van onze onderdelen. Vond je de eendagvlieg leuk bijvoorbeeld? Nou, ik zou zeggen, stuur er eentje in als je een suggestie hebt. Voor nu dus afsluiten met Dolly Parton en 9 to 5. Fijne woensdagavond en tot volgende week.

0: met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
1: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
0: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
1: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
0: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
0: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: John Cox.
1: Ruud Brummans.
2: G. Absel.
3: De Hare.
4: Yeah. What the fuck is that?
5: De Hare hier. Dat wordt echt zo'n lekkere week.

0: Welkom bij uitzending 712 van de Harde
1: School. Ja, dat was even een bekende van ons. Dat is in Noorwegen. Sommige kinderen die beter als ik.
0: Volgende week, hè?
1: Oh, volgende week, ja. Maar die gaat naar Noorwegen, sorry. Ja, klopt, ja. Het staat hier ook duidelijk iets duidelijk geschreven. Maar die heeft dus een band aangevraagd. Die gaan we gewoon niet...
0: Die gaan we in tweede woord rijden.
1: Oh, gewoon wel rijden. ja, tuurlijk. Maar wij zien...
0: Sean Cox.
1: En Guy Apsel. En dat was Neeltje Cox die dat aangevraagd heeft. Maar daar kwamen we nog wel op terug. En we zijn begonnen met
0: Van Halen.
1: Van Halen, inderdaad.
0: Alex Van Halen, Alex Van Halen. Heeft een lintje gekregen.
1: Ik zag het op dingen voorbij komen op teletext. Dus ik dacht, de teletextpagina heeft doorgeappt naar onze groepsapp van onze redacteurs van de harde G. Ja. Redacteurs, is dat dan goed?
0: Ja.
1: Oké, dan...
0: Als ze wil nummer wel, ja.
1: Ja, in dialect mogen ze eigenlijk alles nemen. Wie zit, dit is mijn oorwermer. De koptelefoon mogen ook, hè.
2: Ja. Ook kan. Ja. Of mensen dan weten wat ze bedoelt, dat is een lange
1: vraag. Dat bedoel ik. Dat is waar ik. Maar nou wel, inderdaad, in het teletextbericht stond dat Alex...
0: Ja.
1: Een lintje even in. En Alex is natuurlijk de...
0: Drummer.
1: De drummer en de Sjoerd de Groot of de Kleine. Wij nemen de broer van...
2: Eddie.
1: Ja, Van Halen, ja. Ja. En... ja, nu kan ik niet meer verder. Een lintje even in. En Alex is natuurlijk de...
0: Drummer.
1: De drummer en de Sjoerd de Groot of de Kleine. Wij nemen de broer van...
2: Eddie.
1: Ja, Van Halen, ja. Ja. En, ja, nu kan ik niet meer verder.
0: Nou ja, hij heeft een lintje gekregen, is overgevlogen.

0: elk geval gewoond.
1: Ja.
0: Dus hij is teruggekomen naar Nijmegen en daar is een lintje in ontvangst te nemen.
1: Van Bruls.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay, en gedraaid hebben we natuurlijk één Talking About Love.
1: En ja, dat is natuurlijk een van de grotere hits ook.
0: Ik vind dat een heel mooi nummer in elk geval.
1: Dat is zeker een goed nummer, dat zeker. Die hebben eigenlijk heel veel goede nummers. Ja.
0: Zeker hoor.
1: Maar ik vind in dit nummer, het gitaarwerk... Ja, deel. Maar...
0: nee. Ik vind dat een hele mooie riff erin zit. Dus, De opening, zeg maar. Ik ga het tegen niet zingen. Je is het net kunnen huren.
1: Ja, dat is... En dan eens kijken we wat die trucloos de Ruud via.
2: Omroepnl.
1: Ja. En ja. Ruudje dat trouwens had iets zijn eigen... Maar dat was eigenlijk ook tip van PNM erbij doen. Maar zijn eigen... Wie heet dat? Link erbij in ieder geval.
2: Ja, trucloester Link.
1: Dat, en dan kent ze hem wie lang trucloesteren?
2: Een week.
1: Een week ze gaat trucloesteren. En ik heb vorige week nachtvlinder gedraaid. Nee, wie heet dat hoor, de vlinder?
0: Weet ik niet.
1: Hij wil nou wel de groep hoedsoelen, heb ik. Toen hij dat ook weer doorgedeeld naar zijn Brabantse vrienden heen. Dus God weet, hebben we nou Brabantse loesteraars. En wel, mannetjes, gezegd welkom.
2: Dat is ook België. Hier.
1: En vrouwkes ook trouwens.
0: Nog Belgische loesteraars, dat is leuk.
1: Ja, zeker. Vast en zeker. En we gaan nu verder met een nummerke.
0: Van de nieuwe Rolling Stones hebben wij klaar van Mr. Charm.
1: Ja. Yeah.

0: Een beetje bluesrock van Traffic, dat was Dear Mr. Fantasy.
1: Ja, daar kwam goed een eindje voorbij en ik dacht, kom eens proberen of we die ook draaien, of we het er allemaal met eens zien. Maar blijkbaar zien de hoofdredacteuren het er met eens. Dus ja, psychedelisch vond ik het ook wel een beetje, want ik kan me helemaal voorstellen dat ze dan met zo'n lavalamp, dat ze dan zit met de rookwolmen van, weet ik veel wat
0: van
1: voor
0: ja.
1: Genotsmiddelen. En ja, dat ze dan helemaal, ik heb dat nooit gedaan trouwens. Hè. Dus niet dat ik denk dat ik dat gedaan heb ooit, maar...
2: Is dat geen schande als ze dat wel gedaan is?
1: Wat is die jong?
2: Is dat geen schande als ze dat wel gedaan is?
1: Nee. Oh, dat weet ik niet. Er zijn zo dingen die veel mensen, die stik wel gedaan is, die ik niet gedaan heb.
2: Oh, oké.
1: Okay. Oh, dat weet ik niet. nee, dat weet ik zeker. Dat weet ik wel zeker. Maar dat is het. Dat is die goed rechte.
2: Oh joh.
1: Ja, van de psychedelische rock komen we nog, bluesrock komen we nog.
0: Een beetje meer recht toe, recht aan. Ook van Sinner.
1: Oké.
0: Van hun laatste album en bij All Night Long Closed On.
1: Oké.

0: oktober 2011. Het begin van een legendarische radioshow.
1: De Harde G.
2: Wij luisteren altijd naar het hoogtepunt van de week. De Harde G.
3: De Harde G.
4: And always listening to De Harde G.
0: De Harde G presenteert...
2: De Harde...
5: Kun je gewaldeerd? Ga je even een lekkere plaat of zo?
6: En geluisterd naar De Harde G, kut.

0: Ja, het is alweer de eerste woensdag van september. We hebben straks een nieuw album van de maand. In augustus zijn we er geen, omdat we maar twee uitzendingen hebben. Dus daar hebben we overgeslagen. Maar dat betekent dus ook dat we weer hebben opgepakt dat we iets draaien van ons vorige album van de maand. Althans, van de band, van hun eerste album. Ja. Pretty Reckless hebben we vorige keer in juli was het dus met Dear God als album van de maand. En hun eerste album moet 2010, dat was Light Me Up. En daarvan was dit de lead single, Make Me Wanna Die.
1: Nou, kijk, daar zien we toch. Is ze goed geïnformeerd en goed, goed gedaan.
0: En daarmee zien we aangekomen bij...
2: De Concertagenda.
1: Ik moet geen boertjes sloten, want ik heb knoflook op. Dat ruk je toe, gelukkig niet, dat het chillt.
0: Maar de hoofdredacteur wel, Guy.
1: Wat, hè? De hoofdredacteur wel. Sorry. We zien... Ja, ik vind dat een beetje dom neergezet. Ik ken zich niks doen, Ruud. Maar eigenlijk zou 4 september nou moeten doen en niet 4 en 5. Want dan komen we dadelijk weer een keer doorheen. Dus doen we nou 4 september... Oké?
0: Okay. Ja, doe maar gee.
1: Jazz Sabbath speelt 4 september in het Friedrich 4 september in het muziekgebouw in Eindhoven.
0: En Modder en Der Mancha Red spelen in de Altstad in Eindhoven.
1: En Nox Occultum Chapter 2.
3: Ja, gee.
1: Ja, dat is ook 4 september.
0: Dat ga ze mich nog niet maken.
1: Dat is toch ook 4 september?
4: En 5.
1: Oh, wacht, ja. Dit is 4 september. Trojan, Sounddog in Breda, 4 september. Ik ben in het, oh sorry. Sorry.
0: Wyatt E. en een Evening with Knives die spullen de Vera in Groningen.
1: Dat was inderdaad voor humorfout geweest, dat heb ik gedaan. Oh, wat ben je toch dom?
4: Oh, nou, moest hem wel nu.
1: Ik ben erachter gekomen.
0: Nou, ken ik, hè?
1: Heavy Metal Maniacs Festival. Dat is 4 en 5 september in P60, dat is in Amstelveen. En dan komt Firewind, Hellstar, Iron Savior, Torch, Wicked Angel, Steel Over of Steel Lover en Trojan.
0: Ja, en ook op 4 en 5 september, vrijdag en zaterdag dus, is het Nox Occultum Chapter 2. In de Hall of Fame in Tilburg. En de spullen Samael, Beheret, Concrete Winds, en Sirit Gorger en vele anderen.
1: En, oh, Occult staat er ook op. Hoeft dus niet. 5 september, Doodswens, Argwaan. Oeh, dat weet ik niet zeker. Daar ben ik een beetje niet zeker van of die komen. Argwaan. Helhekser en Stilte. Stilte! In de kade in Zaandam.
0: Ook de 5e, dat is Jazz Sabbath in het Muzes Concertzaal in Arnhem.
1: Nefarious Massive Assault, Wounded Against Evil en Mandator spelen in De Delen en dat is een Emmer Compascum. Ik heb gewoon niks te naam, maar toch is dat.
0: In Hoogeveen is het Occultfest en de spullen Ongerangere, Bambi Shoots, Back, Excrementary Grindfuckers, Bud Bugs, Jurassic Park en ons eigen Inhume mochten spullen.
1: Yes. Ga niet verkeerd. Ook nog de 4e september. Shoot the Messiah. Damnation. Skylot. Die spullen in Studio Gonza in Gouda. En daar ligt in...
0: Ja, Holland.
1: Ja. Dat is in Groningen, toch?
0: Nee, man. Dit is Noord- of Zuid-Holland. Oh, ik denk Zuid, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Ja.
0: Dat is boven de rivieren, dus... Vanaheim en Nephilim die spullen in de Hellingen Utrecht.
1: Dan zien we bij 6 september beland. En dan kent je nou Aaron Steenthorpe, Mark Deeks en Joe Quayle. Want die spelen namelijk in de Stadsklooster van Utrecht.
0: En op 6 september hebben we nog een keer Jazz Sabbath, maar dan in de Oosterpoort in Groningen.
1: Nefarious en Grandpad.
0: Ik denk dat het Grandpad is.
1: Oh ja, Grandpad, ja, oké. Okay. Ik ken Grandpad ook zeer. Spullen en Musicon in Den Haag. En
0: het is namelijk Nederlands Grindpad. Ja. Dus, en die gaan we dadelijk draaien naar de kazerne.
1: Jezus, ik beloes dat, hè?
0: Ja, dat is leuk.
1: Dat was wel leuk.
0: We hebben ze nou zo druk in de kazerne gaan gehad. Ik dacht, die moeten we eens een keer draaien. Ja, ik ga het eerst eens een keer loesteren wat het is. Ja, ja. En toen vond ik het leuk. Ja. Ja. Nou, okay. Maar dat gaan we dadelijk
1: loesteren. Leuke ontdekking, toch? Dat,
0: Shape of Despair, Mars, Funèbre en Counting Hours. Die spullen in de Bibelot in Dordrecht.
1: En White E en Baardvader. Spullen in Willem II in Den Bosch.
0: Gewoon naar dinsdag de 8e. Dan spullen Perron en Devoid of Thought in de V11 in Rotterdam.
1: Double R, Perron. Perreven, die spullen in Musicon Den Haag. Ook de 8e.
0: En de 9e doen ze dat nog eens maar dan in de Little Devil in Tilburg.
1: Alright, ja. Yeah.
0: Zoals beloofd hebben we gehad van Grimpad, hey, Klooster. En dit is The Knife is Sharper Than Ever.

0: Woo! Nightwish live in de Ziggo Dome. Seven Days to the Wolves, waar het Nightwish gaat ter ere van een 30-jarig bestaan een live album uitbrengen in december. The Greatest 30 Years on Earth. Met op onder andere nummers die ze in Amsterdam en de Ziggo Dome hebben opgenomen. En daarvan laatste terreinen.
1: 30-jarig bestaan, dat doe je niet te behalen.
0: Man, ik ben er 30 jaar lang voorbij gegaan.
1: Nee, ik bedoel qua programma. Qua de harde gie.
0: Het zal ook wel niet nemen.
1: Dat ding is niet te behalen, maar dat, daar komen we nog wel een keer op terug.
0: Ja. Wij gaan verder met Tom Morello. Die heeft een nieuwe single gemaakt, Adjourn It. Samen met Serge Tankian, bekend van System of a Down. En zijn eigen zoon, Roman Morello.
1: Alright.

0: hungry.
1: You don't know nothing.
2: Nou, een beetje funky einde van dit eerste oor van de harde G.
0: Ja, lekker, lekker. Dat klonk goed.
2: Nee, een single van Primus was het, The Old Gris.
0: En ik zei net dat die uit Bels kwam, maar die komen niet uit Bels.
2: Bels? Nee. De...
0: Die komen uit de States, of niet?
2: Is dat geen beer wat uit Bels komt?
0: Ja, daar ben ik in de war met natuurlijk. Maar, joh.
2: Wat?
0: Ja, ja, ja.
2: Is dat Primus of niet? Of is dat net anders?
0: Hoe lang hebben we nog?
1: 30 seconden.
0: Nou, 4. Yeah. What a mission.
2: Volgens mij komen ze gewoon steeds, toch? Ik weet het niet helemaal zeker.
0: Ik weet het een boyband. American rock band.
2: American.
0: Canadian.
2: Canadian rock band.
0: Canadian rock band. Toch een American rock band.
2: In Amerika gewoon Canada vanaf.
0: Ja, dat bedoel je. Ja. Of Australië, of alles Engelstalig.

0: NOS-journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
0: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
0: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is...
1: John Cox.
2: Ruud Brummans.
3: G. Absel.
0: De Harde.
4: Yeah. What the fuck is that?
0: De Harde hier. Dat wordt echt zo lekker week.

0: Welkom bij het tweede oor van de Horde.
1: Let's get out of my way.
0: Geopend stuur met een verzoekje van Stefan. Dat was 200 years van Accept.
1: En kreeg veel bijval in de groepsapp. Van dat het een goeie plaat was. Dus dat goeie keuze blijkbaar. En het klinkt nog lekker, hè, ooi. Dit is de ooi Accept, of niet?
0: Nee, dat is een nee. Really
1: is een really nee, toch? Ja. Maar het klinkt wel als de ooi Accept.
0: Ik wil dat mee geloven. Redelijk nee, 2014.
1: Oh, oké, okay, toch wel even. Oké.
0: Okay. Opa kan zich nog herinneren dat de oet kwam.
1: Dan kon je goed. Verzoekjes zijn altijd welkom. Zijn niet altijd de openers van de eerste of tweede oor. Maar in het programma kennen we die wel ergens tussen mengen. En aangezien dat we zoveel loestras hebben. Oh. Ja, ik die. De mensen van de omroep loesteren met haar. Dus dan kunnen ze niet zo gauw zeggen dat we weg moeten.
2: ja.
1: Dus ja, nee, goed verder niet over.
0: Gewoon lekker met muziek verder.
1: Ja.
0: Een nieuwe single van Wolf hebben wij klaarstaan. Dit is Death Satellite.

Voor verzoekjes naar... Nee, dat is geen www, man, gek. Request@theharde.com.

0: al een beetje weggegeven door G in het eerste oor. Was dit een verzoekje van Neeltje?
1: Oh ja, ja, ja.
0: Want die zit volgende week op studiereis in Oslo, in Noorwegen. Dus een Noorse band, Audrey Horn, met Insanity.
1: En heter, kreeg hij door de studio over Audrey Horn?
0: Nee, dat niet.
1: Oh, dat,
0: nee,
1: dat ook niet. Ik dacht, dat ze studiereis in de metalheid.
0: Nee.
1: Ja, dat zou kennen.
0: Ja, dat is leuk. Dat is wel gaat leuk te mettelen in Noorwegen. Dus,
1: ja,
0: en Audrey Horn vinden we allebei leuk tussen. Insanity van hun aankomend album Achilles. En dat komt vrede goed.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké, heel
0: vrede.
1: Want dat ding kwam ook nog vrede goed, hè? Wat eigenlijk afgelopen
0: vrede. Airborne is een week goed gesteld. Ja. Dus dat komt inderdaad ook vrede.
1: En weet ze ook waarom? Of is een gelezen
0: toevallig? Ja, de platenmaatschappij zal dat wel bedacht hebben.
1: Oh, ja. Okay.
0: Misschien dachten ze, dan maken we meer kans om album van de mond te weer weer halen.
1: Wim. Oh, ja, dat zou kunnen.
0: Want in augustus is er ook best wel veel goed gekomen. Dus,
1: in september
0: komen er ook best wat leuke uit. Dus, wat zien we nou?
1: Zien we nou, was dat een inkupper?
0: Nee, dat was geen inkupper. Oh. Wij gaan even door met muziek van Gloria, maar dat is Die With A Sword In My Hand.
1: Aha.

0: Ik ga je vanmiddag heel even snel vergelusten met Gio Noven. Noven past dat dit een Sepultura-cover is.
1: Ja.
0: Van Angelis Apatrida de Oara Propaganda.
1: En dat is een goed geur, want toen was het niet zeker. Toen ging ze erop zoeken of wie was het?
0: Nee, ik was het eigenlijk wel... Ik was het even bevestigen.
1: Ja, dan kennen ze echt gewoon...
0: Ik ga je wel al vanmiddag met veelluster goed. Hey, dit klinkt wel heel erg naar Sepultura, maar ik ga nog niet geur dat dit ook echt Sepultura was.
1: Oké. Leuke versie even goed, toch?
0: Zeker. Ik heb een EP aan van Angelis Apatrida.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Hoe komen die goed, Angelis?
0: Spanje,
1: oké. Ja. Geen verder volgen.
0: Dan gaan we naar Germany. Voor ons album van de maand.
1: Oh ja.
0: Exhumer hebben we gekozen.
1: Is een Duitse band? Oh, ja.
0: Death Mask Messiah.
1: Ja, inderdaad.
0: Gewoon
1: een
0: lekker rechtdoorrechtaan trash album.
1: Dat wel, maar toch zit er nog... kids toch meer eruit halen dan alleen maar rechtdoorrechtaan. Tenminste... Okay. Als een paar keer loesters. Ik vond het wel leuk, ja. Ik vond het een goed album. Ja.
0: Zeker, daarom. We hebben de titeltrack klaarstaan, dus dit is Death Mask Messiah.

0: Ja, ook Flotsam en Jetsam met een erg sterk album gemaakt afgelopen maand, Rats in de Tempel.
1: Ja, ja, ja.
0: En daarvan was dit Harvesting the Heat.
1: Ja, dat klonk wel aardig, Flotsam en Jetsam.
0: Ja, dat zeker.
1: En ik vond Exhumer vond ik toch iets beter. Dus, ja,
0: daarom hebben we dat gekozen.
1: Dus, nee, toen vond ik die allebei goed.
0: Ik vond ze allebei goed.
1: Ja, dus ja. Dan heb ik even de doorslag gegeven. Ja. Ruudje geeft net de doorslag, want dat... ja, daar gaan we verder niet over.
0: Nee. Maar we gaan wel naar de triple treat.
1: Ja, en dan moet ik toch zeggen, wordt het Ruudje de doorslag overgegeven, hè, dat ik... Daar komen we dadelijk op.
0: Oh. We hebben een triple Lake Ontario treat, maar dat blijft gewoon Lake Ontario heten.
1: Ja, voor ons...
0: Alhoewel zei Trump dat het nou Lake America is.
1: Ja, dat...
0: En dan iedereen zag dat het de Gulf of America is, wat de Gulf of Mexico is.
1: Juist, wat een koekwoos.
0: Trump niet op.
1: Nee, dat hoort niet
0: op. Vanzelf.
2: Dat was niet.
1: Volgens mij geeft hij altijd van zo'n stomme dingen, voordat hij een goed... grote ingreep.
0: Ja, ja.
2: Het was goed te offeren, weet ik.
0: Ja, dat is sowieso.
1: Dat is
0: sowieso.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Maar we hebben bij dat ganse merengedoe en golven leuke treat bedacht.
1: Ja, ja, ja.
0: We beginnen in Mexico bij de Golf van Mexico. Going to Mexico van Motorhead.
1: Yes.
0: Dan hebben we Oud Ontario, Canada. De band Razor met de Martial Arts. En we kennen ook gewoon alle meren die te zien Lake Bodom genomen van Children of Bodom.
1: Yes.

0: Lake Ontario Forever of Lake Bodom dan?
1: Oh, onademen. Knoflook.
0: Ik ga even verder.
1: Ja,
0: dat
1: ja, nu. Ja. Ik heb ook weer de kop.
0: Je moet er bijna verkotsen. Dat sluit mooi aan bij het volgende verzoekje van Maurice. Stel een tietje kloor. Vomitorie met Rough and Bound.

0: Lichmistress van Cryptopsy.
1: Dat hij is wel eens gezien, hè?
0: Heb ik ooit op wakker gezien, ja.
1: En dat was...
0: Heftig.
1: Heftig, ja, oké, ja.
0: Ja, we hebben nog een klaarstaan. Ik dacht, het is leuk om in Joem te draaien, want ze spullen... Zij is in de kazerne gaan naar 5 september op het Occultfest in Hoogeveen.
1: Ja, ja.
0: Dus wij gaan afsluiten met Inhuman en Unforeseen Annihilation.
1: Ja. Yeah.

0: Zo.
1: Ik ken Ben toch beter.
2: Ja, ik denk het ook. Ja, ja, ja. Ik heb gehoord dat hij weg met oorspronkelijk, of een goed gedeelte van de oorspronkelijke begin, waar ze mee begonnen zijn.
1: Line-up.
2: Line-up, inderdaad, dat woord. Dat ze wat bijeen zijn met vijf man, met vijf man geloof ik dan. Dat ze dus met de old school line-up weg gewoon, old school, weg gewoon grunten en stevig tegenaan gewoon. Dus, mensen, ik zeg op het tien.
3: Oh, ja, op het tien.
4: Video Socio!
1: Tjussi,
3: slopzacht.
1: Doei doei.
5: Stadler?
6: Yeah, what?
5: Is that it?
6: Yes, it's over. How'd you like it?
5: I don't know. I slept through the whole thing.
6: Well, you didn't miss much.

Chris Veldman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de